0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen. En pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

94, Too Unlimited en The Wild Thing stond boven in de hoogste regionen van de hitlijsten. 2 weken lang op de allereerste plaats. Hè? Ja, je hoort hem bij Voor de Wekker Wakker. Ja, goedemorgen, het is donderdag. Het is vandaag 18 juni, inmiddels alweer geworden. Ja, het gaat hard. Voor je het weet zitten we alweer in juli en dan is de zomer in volle gang. Ja, ik zal straks even naar het weer kijken, want volgens mij wordt het vandaag een hele warme dag. Zo rond de 30 graden, geloof ik. Of misschien nog wel meer. Nou ja, in elk geval tropisch, had ik gezien op de weersites. Dus gaan we straks even induiken. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, nieuws uit Amerika. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de zogenoemde Caligo Beach-moorden. Hij krijgt geen kans op vrijlating in een vervroegde stadium. De moorden op 8 vrouwen werd gepleegd tussen 1993 en 2010. Hij is inmiddels 62 jaar, de architect, hè, want dat was hij. Hij wurgde de vrouwen en soms versneed hij ook hun lichamen. Nou ja, de stoffelijke resten liet hij achter op afgelegen stranden bij Long Island in de buurt van New York aan de Atlantische kust. Ja, verspreid over kilometers kustlijn zijn ook menselijke resten gevonden. Een aantal familieleden van de vermoorde vrouwen hebben tientallen jaren op gerechtigheid moeten wachten, want het duurde nogal. Ja, in de rechtszaal konden ze zich tot de dader richten en vertelden ze woedend te zijn hoe het verlies van hun moeder, zus, dochter of nicht hen voor het leven heeft getekend. Zo zei een nicht van de vermoorde Jessica Taylor van 20 jaar dat ze nooit zal vergeten dat ze telefoontjes kreeg met het bericht dat delen van het lichaam van haar nicht op Caligo Beach waren gevonden. Ja, ze zegt, ik kon het woord romp niet bevatten, zei ze. Zonder hoofd en zonder handen. Ja, de rechter die raakte zichtbaar geëmotioneerd door haar woorden. Zo meldde het persbureau. Ja, de moordenaar zei tegen de nabestaanden dat hij verantwoordelijk is voor de misdaden. De woorden die ik verder zou kunnen zeggen zouden geen betekenis hebben, zo vertelde hij. Ja, tijdens een zitting in april heeft de seriemoordenaar ook een bekentenis afgelegd in Amerika voor de rechter. Na decennia van onzekerheid. De meeste vrouwen waren jaren vermist. Nou ja, in 2010 werden dus de eerste resten gevonden. En toen de politie verder aan het zoeken was, bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen op en rond het strand. Ja, politieonderzoek is er toen geweest. Jarenlang zonder doorbraak. DNA-materiaal gevonden op een pizza. Nou ja, een jaar later werd Rex Hoyerman gearresteerd. Een getrouwde man gewoon, met 2 kinderen. Rustige buitenwijk woont hij van Long Island. Dat gebeurde op basis van een tip uit 2010 over een auto waarin een van de slachtoffers was gezien. Nou, het bleek dus ook de auto te wezen van Hoyerman, hè? Ja. Ja, spijt, of hij spijt had, dat heeft de rechter ook nog gevraagd aan de seriemoordenaar. En Hoyerman knikte en bleek ook ja te zeggen. U bent walgelijk een verachtelijke man, als u al een man bent, zo zei de rechter met luide stem. U bent een lafaard. Toen Hoyerman geboeid werd afgevoerd, waren de aanwezigen in de volle rechtszaal bezig om hem uit te joelen. Ja, dit is wat hoor. Wat een verhaal zeg. Ja, in Amerika, een seriemoordenaar hè. Ja, maar hij mag er dus niet vervroegd van tussen schieten, de seriemoordenaar. Hij krijgt levenslang. En ja, het was een zaak vol emoties hè. Ja, ik zie hier wel een serie in jongens. Ik zie hier wel een serie in. Hier zou je bijvoorbeeld een op waarheid beruste serie kunnen maken hè, van deze seriemoordenaar. Ik denk dat dat binnenkort ook wel gebeurt. Want dit is toch wel een hele bijzondere zaak daar in Amerika. Hè? Ja. Goed, ja, we zien het wel. Ja, je hebt trouwens ook al zo'n soort gelijk. Want ik moest gelijk al aan een serie denken die al op een filmaanbieder te zien is. Dat is de film Dexter. Dat is ook een seriemoordenaar. Ook een normale politieagent trouwens. Normaal leven. En die vermoordt dan allemaal slechte mensen. Ja. Dus ook een beetje op waarheid berust. Klein beetje. Nou ja, en dit zou dan ook een film of een serie kunnen worden. Ja. Goed, goedemorgen. Ik zei het al, het is 18 juni. We hebben veel te doen, dus waarom zouden we niet gaan beginnen, hè? Toch? Ja.

De zeer omstreden Kanye West, oftewel Yeah, zoals hij ook wel genoemd wordt. Hè? En Chris Martin, je hoorde Homecoming. Ja, hij treedt echt heel veel op, hoor. Hij staat op heel veel podia's. Dus wat dat betreft, het negatieve nieuws heeft toch wel wat windeieren gelegd, denk ik. Ja, je weet wel, over die hakenkruizen en al die vreemde dingen die hij ging verkopen op internet. En de Hitlergroet, ik weet niet wat hij allemaal geflikt heeft, maar veel gedaan. Mocht uiteindelijk toch in Nederland optreden. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, het is donderdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Nou, er is veel te melden, kan ik je vertellen. Kleine selectie daaruit. Luister met aandacht. Ja, het geboorteverlof van 5 weken wordt door slechts 6 op de 10 vaders opgenomen. Dat is minder dan men eerst dacht. Ja, vaders die weinig of juist veel verdienen, die maken het minst gebruik van het verlof. Zo blijkt uit nieuw onderzoek. Ja, vaders hebben namelijk recht op verlof, hè. Ja, vaders en andere partners van een vrouw die is bevallen kunnen sinds 2020 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat komt bovenop een week volledig betaald verlof. Dat vaak volgt op de geboorte. Maar ja, weet je, die andere weken, die krijgen ze dan niet of maar voor een gedeelte betaald. Ja, en dan is het minder. Dan kiezen mensen er toch vaak voor om te gaan werken. Want ja, geld is natuurlijk erg belangrijk. Ja, tijdens het aanvullend geboorteverlof van 5 weken krijgen werknemers 70% doorbetaald. Ja, en het is natuurlijk wel iets minder als je normale loon. En een aantal werkgevers die vullen het salaris aan tot 100%. Maar ja, dan moet je maar net de goede werkgever hebben. Ja, uit onderzoek blijkt dat 74-84% van de vaders hiervan gebruik maakt. Maar dat percentage valt toch wat lager uit. Vaders die werken toch liever eventjes door. Ja, ik zie dan een beetje het logische daarvan. Vaders denken natuurlijk ook van, ja, ik kan wel thuis blijven, maar dan heb ik het misschien nog veel drukker als op mijn werk. Ja, klinkt misschien raar, maar het is zo. Het is echt zo. Ja, ik kan me herinneren toen ik papa werd, voor de eerste keer. Toen had ik ook, ja, zeg maar een paar dagen verlof, lang geleden. En ja, de slapeloze nachten natuurlijk. En dan moest je veel doen. Je moest luizen schonen. Je was de hele dag druk met de baby, om het zo eventjes te noemen. Ja, en dan denk je daar die paar dagen wel eens terug van, ja jongens, op mijn werk had ik het wel rustiger, hè? Ja, dus ja, heel veel mannen die kiezen daar ook voor. Hè? Die denken van, nou, ik ga wel werken, want dan heb ik niet zoveel heisa natuurlijk, hè. En laat die moeder dat maar doen, als die toch thuis is, hè. Bijvoorbeeld. Maar goed, vaders nemen dus minder verlof op in verband met het geboren kindje. Ja, en op meerdere plekken in de omgeving van Rotterdam zijn grote ladingen zuivelproducten achtergelaten. Het gaat om pakken melk, yoghurt en kwark. Ze zijn wel over de datum. Ja, wie de pallets heeft achtergelaten, dat is nog niet bekend. Men gaat nog camerabeelden bekijken. Ja, tussen de producten zitten veel huismerken van verschillende supermarkten. Ja, op een parkeerplaats is het aangetroffen bij de Zevenhuizenplas. Er zijn 4 volle pallets achtergelaten. Alle zuivel is een maand over datum. De lading werd ontdekt. Ja, in Nieuwekerk aan de IJssel zijn 4 pallets achtergelaten op de parkeerplaats van een voetbalclub. Ja, zo rond middernacht is er ook een vrachtwagen gesignaleerd. En ja, de zuivel is daar gedumpt, hè. Waarschijnlijk opdracht gehad van de werkgever van, ja, we moeten er vanaf. Waar kunnen we het kwijt? Ja, naar de stort rijden, dat is dan weer net eventjes te duur. Dat kost dan weer te veel geld. Dus dan gaat men langs een parkeerplaats en dan dumpt men dat daar. Ja, misschien is het toch een mogelijkheid. Moeten ze eigenlijk zijn op de stort dat je toch gratis dingen kan dumpen. Want vaak moet je er toch voor betalen. Hè? Als je een bankstel hebt bijvoorbeeld, dan moet je toch dat bankstel, als je dat erheen brengt, moet je dat toch een bepaald bedrag gaan neerleggen. En voor veel particulieren is dat soms te veel geld. Maar bedrijven die doen dat dan helemaal niet, hè. Dat zie je maar weer, hè. Ja, heel veel zuivel dus gedumpt, hè. Dat was ook een zurige lucht, hè. Jammer dat het over datum was. Want als het nog gewoon goed was, dan zou ik zeggen van, geef het af van de voedselbank. Maar ja, goed, dat kan natuurlijk ook niet. Alhoewel, de voedselbank heeft ook wel eens eten wat over datum is. En dat wordt dan ook nog gewoon aan de klanten meegegeven, hè. Ja.
Goed, vandaag op deze donderdag even toch snel het weer, want het wordt warm. Het wordt 26, 32 graden in de hoogste waarde in Limburg. Op het strand wordt het 24 graden. Ook hebben we te maken met een matige zuidwestenwind. Vanavond dan trekken er ook stevige buien over het land. Dat is wel lekker om even in die buienregen te gaan staan. En vrijdag, morgen, dan wordt de heetste dag. Het stijgt dan wel tot 35 graden. En we hebben dan ook te maken met een hoge luchtvochtigheid. Dus dan voelt het ook net eventjes wat warmer aan.

De donderdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. Dit is de dagtopper

0: Uzbekistan weg. Ja, nou in elk geval 3-1 dus geworden. Hè. Oezbekistan dus 1 en Colombia dus 3. Ja, Campas heeft de allerlaatste erin geschoten. Hè. Ja. En de Amsterdamse politie die denkt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie van vorige week in de wijk Osdorp. Het is nu het belangrijkste scenario dat de politie onderzoekt. Twee Amsterdammers zijn inmiddels opgepakt van 23 en 24 jaar. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en het in levensgevaar brengen van mensen. En ook worden ze verdacht van het voorbereiden van plofkraken. Ja, bij de explosie, weten we nog wel, in Osdorp raakten 7 mensen gewond. Onder wie de 2 arrestanten. Ja. En zo'n 300.000 huishoudens die dreigen bovengemiddeld hard geraakt te worden door de energiecrisis. Ja, vooral mensen met een laag inkomen kan dit oplopen tot een koopkrachtverlies van 6%. Ja, vooral mensen met een modaal inkomen die kunnen er 4% op achteruit gaan. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en hoge energiekosten die bijvoorbeeld in een groot slecht geïsoleerd huis wonen. Ze worden onevenredig hard getroffen door de gasprijs. Ook zijn er mensen met een laag inkomen die veel kilometers moeten maken, bijvoorbeeld naar hun werkgever, en daar krijgen ze dan geen vergoeding voor. Ze verliezen een groot deel van hun inkomen aan de hoge benzine- en dieselkosten. Hè? Ja, want het is geen pretje om te tanken aan de pomp. Ja, de discussies gaan de afgelopen maanden vooral over de prijs aan de pomp. Hè? Ja, het is in België nog steeds wat goedkoper. Duitsland ook. Ja, de hoge benzine- en dieselprijzen. Er werd al in de Tweede Kamer in Den Haag gepleit voor een tijdelijke accijnsverlaging. Ja, in Duitsland heeft men daar wel voor gekozen. Ja, het Nederlands kabinet koos hier niet voor en heeft alleen de kilometervergoeding voor het woon- en werkverkeer uitgebreid. Maar ja, volgens mij kunnen ze beter die accijns eraf pleuren. Dan wordt het altijd wat interessanter. Hè? Ja. Zo heel af en toe dan doen we een herhaling van onze columnist Bear. Ja, oftewel Pastoor Servaas. En hij had er eentje 2 jaar geleden en dat ging toen over de blinde darm. Luister.
1: Beers, roddelentje breuzel.
2: Ik ben net terug uit het ziekenhuis. Want wat is namelijk het geval? Met Pasen, dan houdt de buurt bij ons altijd de fietstocht. En ik heb nog nooit gewonnen. Ik heb nog nooit die fietstocht gewonnen. Altijd het tweede of derde, maar nooit eerste, hè. En nou las ik in de krant dat die Sanchez met dat raceje met Verstappen en Sanchez en Australië, dat hij gewonnen heeft. En dat hij zei, ik adviseer alle coureurs om volgende winter hun blinde darm te laten verwijderen. Nou, en ik dacht, als ik mijn blinde darm laat verwijderen, dan kan ik misschien wel eerste worden in de fietstocht bij de buurt met Pasen. Dus ik ben vanmorgen naar het ziekenhuis geweest. Ze hebben een foto gemaakt. En wat blijkt? Ik heb geen blinde darm meer. Helemaal weg. Hij is al vroeger al een keer eruit gehaald. Dat wist ik helemaal niet meer. Oh, Jezus. Daar gaat mijn eerste plaats in de fietstocht met Pasen van de buurt.
3: En dit was Ver. Graag tot de volgende keer.

Een film op een filmaanbieder over de band Mercy Me. I can only imagine. Ja, de zanger die staat dan in die film centraal. En dat gaat een beetje ook over zijn zoon, want die heeft dan in één keer suikerziekte. En dan gaat de zoon mee op tournee. En dit was de titelsong, I Can Only Imagine. Ik ben even kwijt hoe de film heette, maar het is een hele gevoelige film. Ik had tranen in de ogen. Ja, goed. Voor de wekker wakker op deze dag in 1927, het is even geleden, de Amerikaanse posterijen brengen een postzegel uit met het beeld erop van de Spirit of St. Louis en de naam Charles Lindbergh. Het was de eerste keer dat de naam van een levend persoon op een Amerikaanse postzegel staat. Met de postzegel worden de prestaties van de luchtvaartpionier geëerd. En generaal Charles de Gaulle, die ontsnapt naar Engeland. Dat was een Duitse inval in Frankrijk in 1940. En via de BBC roept de Gaulle later het Franse volk op zich te verzetten tegen de bezetter. Ja, en het is vandaag trouwens ook nog een keertje de laatste datum in het jaar waarop de normale waarnemingshoogte, 1,5 meter boven de grond, vorst is voorgekomen. Dat gebeurde in 1955. Verschillende plaatsen in Groningen en Drenthe die registreren namelijk een minimumtemperatuur van -0,8 graden. Dus rond deze tijd, in 1955, was het dus gewoon erg koud, hè? Ja, dus bijna niet meer voor te stellen. Want als we het weerbericht vandaag kijken, dan zien we dat het erg warm wordt. Boven de 25, 26 graden. En toen vroeger dus, hè? Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Jackson en Move Closer bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het liedje is best wel oud, 1986. Ja, het album Marilyn Martin met Night Moves en Move Closer. En ook in 1988 bracht ze This Is Serious uit. Het was poprock, maar nooit zo groot als het duet met Phil in de tijd. Hè? Ja. Ja, ze is geboren in Louisville in Kentucky in de Verenigde Staten. Ja, de grootste hit dus was Separate Lives in 1985. Een duet met Phil Collins uit White Nights. Ja, en dit was Move Closer. Ze zat in de speciale 80s remix door de voice-overs samengesteld. Hè. Ja, er zijn in totaal 388.000 berichten weggehaald om de deelnemers aan het WK in Noord-Amerika te beschermen tegen online haat. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar er helemaal bij. Ja, terugkijkend is er niks veranderd, zo zegt de topspits George Weah, die deel uitmaakt van een panel van de FIFA. Dat is opgericht om een oplossing te bedenken voor de vele haatdragende reacties. Ja, zo zijn er racistische beledigingen meegemaakt toen racisme op zijn hoogtepunt was. Maar nu praten er vandaag de dag nog steeds mensen over, zo zegt een 59-jarige spits die 75 keer uitkwam voor de nationale ploeg van Liberia. Ja, daarom vechten we, proberen we jongeren op te voeden, zodat ze opgroeien tot liefdevolle mensen. Niet alleen tot mensen die van het spel houden, want discriminatie heeft namelijk geen plaats in de samenleving. Zo staat er te lezen op internet. Ja, ik wist dat trouwens niet, joh, dat de FIFA dat allemaal in de gaten houdt en monitort. Ja, dus sinds de start van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico zijn er dus bijna 400.000 online haatdragers de reacties verwijderd. Ja, vanaf de eerste wedstrijd op 11 juni bijvoorbeeld, 3,8 miljoen berichten zijn er door de FIFA in de tijd beoordeeld. Goed, voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com. Er komt weer een lekker voetbalplaatje aan.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

0: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
5: Bel ons op 06 579 07376
4: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
6: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

Dat valt alles wel een beetje op bij die hele bekende en die grote supersterren zoals onder andere Stevie Wonder. Dan hebben we zo'n programmaatje in de studio en die geeft dan gelijk aan of zo'n artiest ergens een optreden heeft. En dan, dan kunnen we dat melden natuurlijk op de radio. Nou, ik zie van Stevie Wonder helemaal geen optreden staan. Dus ja, die heeft al genoeg geld, joh. Die hoeft niet meer op te treden, denk ik. Ja, For Once in My Life hoorde je van Stevie Wonder. En we begonnen met Hammond & West. En Give a Little Love van lekker zwart vinyl, hè. Goedemorgen voor de Wekker Wakker. Tweede uur voor dit ochtendradioprogramma is weer een feit op Langstraat FM. Ja, de Democratische Republiek Congo is uitzinnig. Na de historische 1-1 gelijkspel tegen Portugal. De middenvelder Macau die zei dat de Afrikaanse ploeg geen speciaal plan had om Ronaldo in toom te houden. Nou ja, het is toch gelukt. Want de 41-jarige Ronaldo kon afgelopen woensdag weinig beginnen tegen Congo. Dat voor het eerst een punt veroverde op het WK. Nou ja, de vijfvoudige gouden balwinnaar kreeg twee goede kansen. Maar kwam niet tot scoren. Ja, er was ook geen speciaal plan om Ronaldo in touw te houden. Zo zei Congo. We weten dat Ronaldo niet meer hetzelfde is als voorheen. Hij is nu wat ouder. Ja, dat is natuurlijk wel zo, hè? Ja, maar ja, dat was Messi ook. Maar die heeft er toch 3 ingeknald. Dus ja, het blijft een gevaarlijk mannetje, hoor, die Ronaldo. Maar goed, hij... Hij heeft niet veel kunnen uitrichten. Maar ja, misschien in de volgende wedstrijden. Misschien moet hij nog een beetje warm lopen, hè? Wie zal het zeggen. Ja, ja, de Curaçaose crimineel Jurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Hij is nog wel in de buurt. Hij zit in Vught. Daar zou hij in afwachting zijn van zijn strafzaak op Curaçao. Omdat de bewakingsmogelijkheden in Nederland beter zijn dan op Curaçao. Justitie beschouwt Tyson Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Ja, in Nederland bijvoorbeeld is Jurandi Q weinig bekend. Op Curaçao en Sint Maarten is hij al jaren een van de bekendste figuren uit de onderwereld. Ja, zijn positie wordt vergeleken met die van Ridwan Taghi in Nederland. Ja. En de presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben een tijdelijk conceptakkoord in de nacht van woensdag op donderdag ondertekend. De ondertekening stond eigenlijk gepland op vrijdag, maar men heeft het eerder gedaan. Volgens Iran zijn de 14 punten uit de overeenkomst gelijk van kracht. En tot besluit, een Nederlandse wandelaar van 57 is verongelukt in de Sloveense bergen. In het bergachtige gebied is deze Nederlandse wandelaar omgekomen na een val. Dat heeft de Sloveense media gemeld. De man viel afgelopen dinsdag bij de afdaling van de Triglav, de hoogste berg van het land in Slovenië. Daar viel hij vanaf. Ja, ooggetuigen die zagen dat de man in een diepe kuil terecht kwam. Nou ja, de reddingsdiensten waren toen ook uitgerukt. Maar ja, de man die overleed de plekken aan zijn verwondingen. Ja. Goed, dat was hem weer eventjes voor vandaag in elk geval, hè? Ja. Oh jee. Oh ja, chef van Oekel nog maar een keertje dan, hè? Oei, oei.

Lekker zen, hè? Ja. De 90s hits, de back-to-back classic. Weer twee leuke jaren 90 liedjes achter elkaar in Voor de Wekker Wakker. Samengesteld door de voice-over, hè? Ja, dat is trouwens nieuws wat betreft Joost Kleiner. Ja, nieuws. Het is wel van een paar dagen terug, maar misschien wist je dit niet. De Zuid-Koreaanse president die heeft voor verbazing gezorgd op TikTok met de muziekkeuze bij zijn nieuwe video. Op zijn officiële profiel is ineens de Nederlandse hit Europapa van Joost Klein te horen. Ja, het bericht trekt in korte tijd 1 miljoen views. Ja, en niet alleen het geluid is opvallend in de video. Het was een serieuze bedoeling afgelopen dinsdag. De president Lee was in Brussel, dus waar hij met veel EU-leiders aan het praten was. Hij sprak over kernwapens en oorlogen. En verder had hij ook nog een korte terugblik op TikTok. En als je dan een beetje scrolt, dan kom je in één keer bij het liedje terecht. Ja, dus wat dat betreft best wel leuk. Zou hij dan toch fan zijn van Joost Kleine, deze president?

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. GroenLinksaf heeft het college van Waalwijk vragen gesteld over de zichtbaarheid van Pride Month. Volgens de fractie hangt er deze maand geen regenboogvlag bij het stadhuis, terwijl Waalwijk sinds vorig jaar officieel een regenbooggemeente is. De partij wil weten waarom de vlag ontbreekt, of deze elders binnen de gemeente zichtbaar is en welke activiteiten er worden georganiseerd om de acceptatie van LHBTI-inwoners te bevorderen. De Milieustraat in Drunen hanteert deze week aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Op donderdag en vrijdag is de locatie aan de Duinweg geopend tot 11:30 ochtends. Op zaterdag kunnen de inwoners terecht tot 1:00 middags. De gemeente Heusden heeft de maatregel genomen vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht. In Loon op Zand zijn dinsdagavond twee nepagenten aangehouden. Een echtpaar kreeg telefonisch het verzoek om sieraden af te geven voor zogenoemde veilige opslag. Het stel vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Kort daarna werden de mannen uit Veen en Vlijmen opgepakt. De politie waarschuwt vaker voor nepagenten die regelmatig terugkomen in de Langstraat. EKC Waalwijk heeft zich versterkt met spits Jesse van der Haar. De 21-jarige aanvaller komt over van FC Utrecht en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Van der Haar noemt RKC de juiste stap in zijn carrière en wil het vertrouwen van de club op het veld terugbetalen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Das war die Helene Fischer heute Nacht. Ja, in de Deutsche Schallplatte, zeggen ze wel eens. Hè. Ja, het is de flitsschijf van deze week, nog tot en met 20 juni. En dan komt er weer een hele nieuwe. Hè. Ja, en dan hoor je hem ook weer regelmatig voorbij komen op diverse momenten bij Langstraat FM. Hè. Ja, mocht je denken vandaag, wat zal ik gaan eten? Nou, vandaag is het de Internationale Sushi-dag. Ja, internationaal. Het is een initiatief van Facebook, van Quiz de May, die in 2009 een sushi fanpage heeft gemaakt en kreeg toen miljoenen volgers. En daarop werd besloten de Internationale Sushi Dag op deze dag in het leven te roepen. Ja, liefhebbers van sushi die grijpen deze dag dus aan om in een Japanse restaurant sushi te gaan eten. Ja, of bijvoorbeeld zelf thuis sushi te maken. Hè? Ja, mocht je niet weten wat sushi is, het is een gerecht uit de Aziatische keuken. Het bestaat uit afgekoelde gekookte rijst en vaak ook uit zeewier. Ja, dat verpest de boel weer een beetje, vind ik. Want als ik aan zeewier denk ik van, ja jongens, moet je dat nog gaan eten? Maar goed. En het is in rijstazijn gezuurd. Ja, het wordt typisch gecombineerd met andere ingrediënten, zoals zeevruchten, lekker en vis, gebakken en groenten en ook wat tropische vruchten. Dus vandaag is het, mocht je denken, wat moet ik gaan eten? De Nationale Sushi-dag. Het is Ariana Grande.

Op zijn Amerikaans moet je dan zeggen Mark Blomstiel, maar je moet het eigenlijk Nederlands uitspreken, want hij komt uit Rotterdam. Mark Blomstiel. Dit was zijn laatste nummer tot nu toe, Barely Made It Home. Ja, je hoort binnenkort het liedje ook wel een keertje voorbij komen als dagtopper. Ja, hij is trouwens blind, hè? Ja, wettelijk blind. Zo staat er in zijn biografie. Het gezichtsvermogen heeft hem niet tegengehouden. Hij begon op zijn 11e met songwriting. En hij is, van Rotterdam verhuisd naar Nashville. Hij had als student al een eigen radioshow. En hij werkte ook voor MTV Networks. En kwam ook nog een keer in contact met de producer van The Spice Girls en Boyzone. En daarna werd hij weer ontdekt door een ex-producer van de Beach Boys. Nou ja, in elk geval toen in Nashville is hij muziek gaan maken. Met onder andere bandleden van Garth Brooks. Nou ja, je hoort het resultaat, hè. Barely Made It Home. Wat een mooie, lekkere plaat, hè. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag donderdag 18.06. Wordt vandaag warm. Ja, rond de 25 tot 27 graden zie ik staan. Op mijn bekende weerkaart. En dat is in de hele Langstraat. En morgen wordt het nog warmer. Maar dan is de luchtvochtigheid ook erg hoog. Dus dan zullen wel veel mensen last hebben van de warmte, denk ik.

0: die goede oude Peter Koelewijn in de 80's remix, hè. Voor de wekker wakker, in de rechtszaak rondom de drugswebsite Funcaps is er vandaag een nieuwe zitting in Zwolle. En in Brussel komen de NAVO-ministers bijeen. Ze gaan vandaag praten over diverse onderwerpen. Onder andere over het Verenigd Koninkrijk. En er zijn ook nog wat belangrijke lokale verkiezingen daar. Hè? Ja, het weer vandaag, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. Hè? Ja, 32 graden. Dus het wordt vandaag een zeer warme dag. Dus als je vandaag nog je kledingadviesje moet hebben, dan zou ik zeggen, een korte broek is wel op zijn plaats.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen. En pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang.

Ja, de hele wereld aan van Yves Berendsen en Emma Heesters. Ja, blijft een leuk liedje. Goed, even kijken naar het nieuws. In de rechtbank van Zwolle is opnieuw een zitting in de zaak rond de website Funcaps. Drie mannen worden verdacht van illegale verkoop van medicijnen via de website. Justitie die onderzoekt 58 sterfgevallen die hiermee waarschijnlijk een link hebben. Twee verdachten werden eerder al veroordeeld in België. En de NAVO-defensieministers die komen bij elkaar in Brussel. Het is het laatste belangrijke ontmoetingje voor de top in Ankara. Minister van Nederland en haar collega's die bespreken de herbewapening van Europa en het opschalen van de wapenindustrie, maar ook de Iran-oorlog. Later is er ook nog een keer apart overleg over de wapens speciaal voor de Oekraïne. En in het Britse kiesdistrict Makerfield is een verkiezing die bepalend kan zijn voor de politieke toekomst van premier Starmer. Andy Burnham, de populaire burgemeester van Greater Manchester, probeert een zetel in het parlement te bemachtigen, zodat hij Starmer kan uitdagen. En de gastlanden Canada en Mexico spelen hun tweede WK-duel. Canada trapt om 12 uur vannacht, Nederlandse tijd, af. In de nacht van donderdag op vrijdag tegen Qatar. En Mexico neemt het op vanaf 3 uur vannacht tegen Zuid-Korea. Ja, je kunt het natuurlijk weer volgen via de bekende sportapps. En de voetbalsters, ja, de dames van het Nederlands elftal, die horen tegen wie ze het moeten opnemen in de jacht op een plaats in het WK voetbal van volgend jaar in Brazilië. Oranje heeft een geplaatste status voor de play-offs. Die bestaan uit twee rondes. Die wedstrijden die worden gespeeld in het najaar. En verder nog ander nieuws. De oude vereniging gaat een rechtszaak aanspannen tegen de staat in verband met de thuiszitters. Er is een Nederlandse wandelaar van 57 jaar verongelukt in Sloveense bergen. En het aanvullend geboorteverlof wordt minder opgenomen dan eerder gedacht. En 300.000 huishoudens zijn extra hard geraakt door de energiecrisis, zo blijkt. Ja, en de WK-shirts, mocht je die al in huis hebben, dan heb je goed gedaan. Want die zijn namelijk duurder dan eerst. Ze zijn enorm populair, zo merken ze bij de webwinkels. Ondanks het WK eigenlijk net is begonnen, verkopen de shirts nu al beter dan 2 jaar geleden tijdens het Europees kampioenschap. Ja, ik mag er nog geen reclame voor maken, maar het gebeurt in juli na het WK. Dan hebben wij de Franse week. Gaan we heel veel Franse liedjes draaien. En ik zie er al eentje toevallig in de playlist staan voor vandaag.

Olivia Rodrigo hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik vind het een leuke artiest. Ik vind het een leuke dame ook. Leuk album ook. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En het liedje heette Drop Dead. Ja, je hoorde hem bij Voor de Wekker Wakker. Hier natuurlijk op Langstraat FM. Ja, het is druk op de weg. Even kijken. De A2 bijvoorbeeld. Daar is het druk bij Eindhoven. Bij Leenderheide 10 kilometer. Zethoogenbosch Utrecht. Bij de afrit Geldermals en de afrit Everdingen. Daar staat ook 6 kilometer file. En ook bij Zaltbommel is het aansluiten geblazen. 7 minuten vertraging. Iets verder weg. Rotterdam, Den Haag A4. Daar is het ook druk bij Den Hoorn en Rijswijk. Plaspolder. 4 minuten vertraging. 5 kilometer file. Den Haag, Amsterdam is het druk. En ook richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar staat 5 minuten vertraging. Ja, Duitse grens Arnhem is het eigenlijk altijd druk. Daar ligt het ook eventjes stil rond de 5 kilometer file. Arnhem-Utrecht bij Veenendaal, ja, een bekende plaats. Daar is het 4 kilometer file, 4 minuten vertraging. En als we dan nog eventjes hier in de omtrek kijken, dan zien we dat er weinig of geen files zijn hier in de buurt. Wel bij Breda en dan bij Zonzeel en Dordrecht. Daar staat het wel een beetje stil. Daar is 6 kilometer vertraging. Ja, en op deze dag in 1972 in Brussel wordt West-Duitsland Europees kampioen voetbal. Ja, in 1972 op 18 juni, hè. Dus op 18 juni, zeggen, worden ze Europees voetbalwinnaar. Ja, de Duitsers die verslaan namelijk met 3-0 de Sovjet-Unie. Ja, het was een vreemde wedstrijd. Toen de wedstrijd afgelopen was en de Duitsers hadden gewonnen, toen konden de supporters zich niet meer inhouden en die zijn allemaal het veld opgerend, hè. Ja, dat gebeurde toen in 1972. Ja, ik was toen 3, ik was 5 jaar. Ik heb de wedstrijd niet gezien. Of beter gezegd, ik zou het echt niet meer weten. Maar het staat wel in de geschiedenisboeken.

0: gaan beginnen. Iedere ochtend sta op met Erik.
1: Hoi, ik ben Ilse Langhuis.
0: Wakker voor de wekker. Met Erik van Vliet.
2: Oh, yay! Nou ja, dat is toch niet normaal?
0: Routine is half.
3: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. GroenLinksaf heeft het college van Waalwijk vragen gesteld over de zichtbaarheid van Pride Month. Volgens de fractie hangt er deze maand geen regenboogvlag bij het stadhuis, terwijl Waalwijk sinds vorig jaar officieel een regenbooggemeente is. De partij wil weten waarom de vlag ontbreekt, of deze elders binnen de gemeente zichtbaar is en welke activiteiten er worden georganiseerd om de acceptatie van LHBTI-inwoners te bevorderen. De Milieustraat in Drunen hanteert deze week aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Op donderdag en vrijdag is de locatie aan de Duinweg geopend tot 11:30 ochtends. Op zaterdag kunnen de inwoners terecht tot 1:00 middags. De gemeente Heusden heeft de maatregel genomen vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht. In Loon op Zand zijn dinsdagavond 2 nepagenten aangehouden. Een echtpaar kreeg telefonisch het verzoek om sieraden af te geven voor zogenoemde veilige opslag. Het stel vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Kort daarna werden de mannen uit Veen en Vlijmen opgepakt. De politie waarschuwt vaker voor nepagenten die regelmatig terugkomen in de Langstraat. RKC Waalwijk heeft zich versterkt met spits Jesse van der Haar. De 21-jarige aanvaller komt over van FC Utrecht en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Van der Haar noemt RKC de juiste stap in zijn carrière en wil het vertrouwen van de club op het veld terugbetalen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
4: De donderdag begint lekker met Erik in de Morgen. I can feel you. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland. I can feel you.
5: De heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
6: Een programma woordenvol muziek en informatie uit uw regio.
5: Met onze wekelijkse items:
6: De Minuut van Ruud,
5: Eitje op Zondag,
6: Nederproppenstop,
5: Langstraatse Praat
6: en de column van Rienes Krijnen.

7,5 milyonluk katil. 7,5 milyonluk katil. Hayır. Anca yok.

0: Je dag wordt veel relaxter. Langstraat
1: FM. Wakker, wakker, wakker, wakker, wakker, wakker voor de week. Wakker voor de week. Wakker voor de week. Wakker voor de week. Wakker

0: mooie stemmen, die Wendy Crawford. Je hoorde Almas uit 1986. Ja, het was een van haar grootste wereldhits die ze gehad heeft. Hè. Ja, ze werd ook de Queen of Sophisticated Soul genoemd, zie ik staan. Ja, en Almas, het is een diamant in het Arabisch. Het nummer gaat over een vrouw die zo zeldzaam en kostbaar is als een diamant. Mooi, hè? Leuk verhaal. Ja, ja, wereldwijd was dat dus een hit. Was ze trouwens geschreven door Phil Collins. Ja, die heeft het liedje gemaakt. En dat heeft hij speciaal voor haar gedaan, hè, toen, hè? Ja, Almas. Goed, voor de wekker wakker, welkom. Dit is het ochtend Radio Vuitton. Ja, nieuws uit de regio, uit het verleden, ja. Een 31-jarige Poolse medewerker van het land van ooit raakt ernstig gewond tijdens een riddertoernooi in 1999. Aan het eind van het toernooi plaatst de winnaar van het toernooi normaal gesproken het zwaard naast het hoofd van de verliezer in het zand. Maar het ging mis in 1999. Het zwaard raakte het hoofd. De verwondingen waren niet ernstig, maar een paar dagen na het ongeluk overleed het slachtoffer wel. Ja, dat gebeurde dus in 1999. En ook in 1999, op 18 juni, het kabinet kiest voor een gefaseerde invoering van de Betuwe-lijn. Ja. Ja, de marathon van Sneek trouwens is de vergunning kwijt, omdat het EHBO-plan is opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. De organisatie wist niet dat de veroordeelde oplichter erbij betrokken was. Het is nog niet duidelijk of de marathon dus zaterdag door kan gaan. Ja. En Jon Bon Jovi is volledig hersteld van zijn stemproblemen. Hij is inmiddels 64 jaar. Hij heeft een stembandoperatie ondergaan in 2022. En dan dacht ik, ben er zo vanaf. Maar het heeft even geduurd. En hij zegt, we hebben nooit de hoop opgegeven. Maar nu is hij dus volledig hersteld. Dus binnenkort ook weer concerten van Jon Bon Jovi. Hè? En het lichaam dat werd gevonden in de uitgebrande woning in Rijen is van de bewoner van het pand. Dat heeft de burgemeester gezegd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak afgelopen dinsdag een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand is ook ingestort. En de Amerikaanse actrice Chase is op 35-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend als de stem van het meisje uit de Disney-film Lilo en Stitch. En ook speelde ze een kwaadaardige geest in de Amerikaanse remake van The Ring. Ja, Chase begon als kleuter al te werken in de showbiz. Ze deed voice-overwerk op toneel. En op haar 7e kreeg ze haar eerste tv-rolletje in een aflevering van Sabrina the Teenage Witch. Na afleveringen van onder meer Charmed en ER kreeg ze de rol als zusje van de hoofdpersoon in Donnie Darko. Ja, ze speelde ook de hoofdrol in een sequel van de film. Ja, dus de Amerikaanse actrice Chase is overleden, 35 jaar. Ja, ze hield van acteren. Het leven werd er ook niet makkelijker op voor haar. Ze werd een aantal keren opgepakt voor een kleine begrijpen. Zoals bijvoorbeeld joyrijden, drugsgebruik. En ze werd zwaar onder voet opgenomen afgelopen maand in het ziekenhuis. Artsen die vreesden toen al voor haar leven. En de combinatie van een hersenvliesontsteking en sepsis werd haar uiteindelijk fataal. Ja. Rest in peace. Ja, ik zie die foto nog ook. Ja, het is inderdaad een bekende actrice. Ja. De Amerikaanse actrice Chase, dus overleden 35 jaar. Vandaag veel zon. Tot besluit, uitbundig schijnt hij. Het wordt tropisch warm. De temperaturen liggen tussen de 26 en de 32 graden. De hoogste waarde kunnen we in Limburg meten. Aan zee is het iets minder warm, maar wel lekker. In Zeeland is het op de stranden zelfs fris, met mist vanaf zee. Ook waait er een zwak tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vooral de komende nacht trekken er stevige onweersbuien over het land. En morgen dan staat de heetste dag van de week op het programma, vrijdag. Het kwik stijgt dan naar 35 graden. We hebben ook nog een keer te maken met hoge luchtvochtigheid. Dus het is erg broeierig. En vergeet je ook niet in te smeren, hè. Aan het eind van de dag morgen, dan neemt de kans op een onweersbuitje weer toe, hè. Ja. Dus de zomer, die is lekker bezig, hè.
1: Alle dikke turbijs.
0: We kunnen er nog eentje doen volgens mij, hè. En dit is weer op zoek naar nieuwe muziek.
1: Mama, take it to the bass.
0: Synwave. En Da Bass Radio.

0: al zo doet een beetje vastig, of niet?
1: Hey, yeah, zo'n kaartje kost 1000 euro. Oh, dan vieren we het gewoon thuis.

0: volgens mij hebben we de DJ in Amerika heel veel gedraaid bij die oranje bussen.
1: Sterren die fabrileter of niemand? God, non en ju.
0: Ja, volgens mij wordt het echt heel veel gedraaid daar. Ja, en dan kijken die Amerikanen allemaal van wat gebeurt hier nou weer, hè? Ja. Goed,

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen. En pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja. Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
14: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
17: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
20: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
21: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Ka. GroenLinksaf heeft het college van Waalwijk vragen gesteld over de zichtbaarheid van Pride Month. Volgens de fractie hangt er deze maand geen regenboogvlag bij het stadhuis, terwijl Waalwijk sinds vorig jaar officieel een regenbooggemeente is. De partij wil weten waarom de vlag ontbreekt, of deze elders binnen de gemeente zichtbaar is en welke activiteiten er worden georganiseerd om de acceptatie van LHBTI-inwoners te bevorderen. De Milieustraat in Drunen hanteert deze week aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Op donderdag en vrijdag is de locatie aan de Duinweg geopend tot 11:30 ochtends. Op zaterdag kunnen de inwoners terecht tot 1:00 middags. De gemeente Heusden heeft de maatregel genomen vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht. In Loon op Zand zijn dinsdagavond 2 nepagenten aangehouden. Een echtpaar kreeg telefonisch het verzoek om sieraden af te geven voor zogenoemde veilige opslag. Het stel vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Kort daarna werden de mannen uit Veen en Vlijmen opgepakt. De politie waarschuwt vaker voor nepagenten die regelmatig terugkomen in de Langstraat. RKC Waalwijk heeft zich versterkt met spits Jesse van der Haar. De 21-jarige aanvaller komt over van FC Utrecht en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Van der Haar noemt RKC de juiste stap in zijn carrière en wil het vertrouwen van de club op het veld terugbetalen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen. En pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
20: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Ben jij ook zo bang? Toontje lager zo. Goedemorgen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering. Langstraat, lang uit, tot 12 uur zijn wij. Ja, we bereiken vandaag de 30 graden. Dat gaat morgen ook zo wezen. En dat gaat overmorgen ook zo wezen. Maar daarna gaat het weer wat omlaag. Zondag is het ook nog 29 graden. Nee, volgende week gaan we ook nog de 30 graden in. 32, 32, 31 graden. Dus ja, haal de korte boeken maar uit de kast. De ventilatoren uit de kast. En ja, de airco's op standje koud. Toch? Ja. Verkeersinformatie hebben we ook nog voor je. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 5 minuten vertraging. En tussen Waspik en Waalwijk ook nog een keer 5 minuten vertraging.
1: Langstraat, lange.

0: Bausa. Ja, wat een naam eigenlijk, hè? Muziek uit het hedendaagse hitgebeuren. Magnetic, je hoort het hier op Langstraat FM. Wil jij nog een leuke plaat horen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is even een WhatsAppje te sturen naar 0621213210. En ja, dan gaan we het gewoon regelen voor je. Toch? Ja, straks ook nog wat verjaardagen. We hebben nog heel veel wat leuke nieuws voor je klaarstaan. En ook heel veel leuke muziek.
1: 100% voor jou.
0: Zoals deze. We gaan terug naar 2000. Met Alice DJ. And Will I Ever...

0: Jay en Will I Ever. Ja, wat wil jij nou? Forever, ja. Goed, het is 17 minuten over 10. Het enige wat ik wil, dat ik mij, dat ik s'nachts niet met mijn bed uitgebeld word anoniem. Daar word ik niet heel erg vrolijk van, maar goed. En de telefoon, Edwin Kleiboer van Go Waalwijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar is hij weer.
1: Daar zijn we weer.
0: Ja, een hele hoop te doen met heel veel warm weer.
1: Ja, we krijgen natuurlijk een ontzettend mooi warm weekend. Waarin ook heel veel te doen is wat ja, volgens mij ook bij het weer past, deze periode. Het is namelijk zo, voor in ieder geval komende vrijdag is rondom en op het Kruifkoord, nabij het RKC-stadion, een activiteit Waalwijk leeft. Met muziekoptredens, sport, voetbal, panaclinics en de hele rattenplan voor iedereen die daar interesse heeft om daar naartoe te gaan. Dus dat is volgens mij een heel mooi initiatief vanuit Young Choices in Waalwijk. Nou, daar ten eerste al zorgt dat je in ieder geval voldoende water hebt, maar er staat een mooi watertappunt die je kan gebruiken. Dus dat is de vrijdagavond een hele mooie activiteit. En dan helemaal passend bij het weer. En het is waarschijnlijk de vereniging gegund. Heeft Atak Beach is dit weekend in Waspik. Dus een fantastisch mooi beachvolleybal evenement. Waar op twee dagen, op de zaterdag en zondag, er op niveau gevolleybald mag worden. Maar ook op campingniveau gevolleybald gaat worden.
0: Op campingniveau, ja.
1: Ja.
0: Ik weet
1: ja.
0: nog wel, wij zaten vroeger op een camping in Hellendoorn. En er werd dus ook gewoon iedere week een volleybaltoernooi georganiseerd.
1: Ja. En nou, dat niveau, hè, dus, maar het is een goed gevuld gezellig. Niet vergeten te melden dat er zaterdagavond op groot scherm uiteraard het Nederlands elftal uitgezonden wordt. Door heel Waalwijk zullen we die op grote schermen kunnen zien. Dus zaterdagavond 7 uur zijn we even in de ban van het voetbal, denk ik. En daarna bij Atak Beach zal DJ Bart de boel omlijsten om te vieren dat we Zweden ingemaakt hebben.
0: Ja, ik heb een andere uitslag, maar goed.
1: Oh, ja, maar dan ben ik deze keer niet voor jouw Scorrito welke je dan ook maar ingevuld hebt.
0: Ik heb geen Scorrito, maar ik heb er geen vertrouwen in. Maar goed, dat ligt meer aan mij dan aan iemand anders.
1: Daarom.
0: Dus, oké. Okay. Dus,
1: nee, en uiteraard, ja, het zwembad maakt daar gebruik van het buitenbad wat 60 jaar bestaat, Ziedewinde. Ik denk ook een hele goede plek om te wezen het komende weekend en komende week, volgens mij, om daar in ieder geval voldoende te gaan zwemmen en te genieten van het verkoelende water.
0: Oké, helemaal goed. Ga je zelf nog iets doen met die warmte?
1: Ik ga zelf in ieder geval ook weer beachvolleyballen, maar niet bij Atak dit keer. Ik ga dat doen in een andere gemeente. En volgens mij rustig gaan genieten, veel water drinken en genieten en om het huis en leuke dingen doen met de kinderen. Dat zal ik ook eens een keer doen.
0: Ja, dat wordt ook eens een keer tijd. Nee, grapje. Ja. Dank je wel voor je tijd.
1: Erik,
0: en we spreken elkaar.
1: Hoi. Hoi.

het kleine mannetje uit Minneapolis. Helaas niet meer onder ons. Maar zijn muziek blijft doorgaan. Je hoorde Gold, een plaat alweer van een tijdje geleden. Hij bracht die uit. In 1995. Dan heb je iemand jarig vandaag. Ja, een dame die wordt 50. Langstraat FM. Wie? Haar naam is Laura Lin. En je hebt me 1000 maal bedrogen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. GroenLinksaf heeft het college van Waalwijk vragen gesteld over de zichtbaarheid van Pride Month. Volgens de fractie hangt er deze maand geen regenboogvlag bij het stadhuis, terwijl Waalwijk sinds vorig jaar officieel een regenbooggemeente is. De partij wil weten waarom de vlag ontbreekt, of deze elders binnen de gemeente zichtbaar is en welke activiteiten er worden georganiseerd om de acceptatie van LHBTI-inwoners te bevorderen. De Milieustraat in Drunen hanteert deze week aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Op donderdag en vrijdag is de locatie aan de Duinweg geopend tot 11:30 ochtends. Op zaterdag kunnen de inwoners terecht tot 1:00 middags. De gemeente Heusden heeft de maatregel genomen vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht. In Loon op Zand zijn dinsdagavond twee nepagenten aangehouden. Een echtpaar kreeg telefonisch het verzoek om sieraden af te geven voor zogenoemde veilige opslag. Het stel vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Kort daarna werden de mannen uit Veen en Vlijmen opgepakt. De politie waarschuwt vaker voor nepagenten die regelmatig terugkomen in de Langstraat. RKC Waalwijk heeft zich versterkt met spits Jesse van der Haar. De 21-jarige aanvaller komt over van FC Utrecht en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Van der Haar noemt RKC de juiste stap in zijn carrière en wil het vertrouwen van de club op het veld terugbetalen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond, hier op Langstraat FM.

Dat we nog jong en onschuldig waren, heel lang geleden, 1973. G. Coltrane en Go Like Alia. Het is rustig op de Brabantse wegen en de temperatuur is inmiddels, 24 graden.

0: Let's hear it from the boy and let's hear it from the baby. Ja, je hoorde Denise Williams. We gingen terug naar de jaren 80. Ja, dat zijn voor mij de mooiste klanken ooit, de jaren 80. Al die muziek. Ja, als ik een paar toontjes hoor, weet ik ook meestal wel wie het zingt. Dat is nog het ergste van allemaal. Dus dat Twister, hoe heet dat spel, als je dat met mij speelt, de jaren 80, 70 en de 90's. Ja, dat verlies je zeker van mij.
1: Info en hits.
0: Tot aan het nieuws van 11 uur gaan we luisteren naar Madonna. A Miles Away.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, Niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
16: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, we hebben nog wat verkeersinformatie voor je. Want tussen Hanken en de Schiettrein Avelingen, daar staat... schrik niet. 38 minuten vertraging, dus hou daar even rekening mee. Dat is een hele lange rit, kan ik je verzekeren. Maar liefst 9 kilometer vertraging. En tussen Noordeloos en Werkendam ook nog eens een keer 3 kilometer. De temperatuur, het is 24 graden in de Langstraat. Ja, niet te veel inspannen, want je gaat een beetje nat worden. Wij zijn hier even wat het sjouwen geweest en ja, het is... warm kan ik je verzekeren. Tijd voor Robert van Hemert. Samen met Donnie. Benny.

0: Ja, oftewel. Robert van Hemert samen met Donnie. Ja, en zoals iedere dag hebben we ook nog wat cabaret voor je klaarstaan. We hebben vandaag een jonge dame. Nou ja, zo jong is ze niet meer, maar...
1: Dit noem ik nou een onverwachte plotwending, dames en heren. Dan denk je, nou heb ik helemaal het decor van mijn leven. Ik hoef nooit meer wat anders, ik ben er helemaal uit. Ik krijg een of andere rare slurf, krijg je dan... toegezet. Ja, dit leven hangt, vind ik zelf, vaak van totaal onverwachte plotwendingen aan elkaar. Dan denk je, nou heb ik het helemaal voor elkaar en dan gebeurt er weer helemaal wat anders. De meest totaal onverwachte plotwending die ik zelf ooit heb meegemaakt in mijn hele leven, dames en heren, dat was dat ik werd geboren. Ja, jongen, dat zie je toch van geen kant aankomen. Nee, joh, waar ben je als je nog niet bent geboren? Je bent er gewoon niet. Je zweeft ergens non-existent. In het grotere geheel of in het heelal of in het universum. Weet ik veel waar je bent als je er niet bent. Je weet gewoon niet eens. Je hebt geen last van jezelf. Dat is het eigenlijk. Je hebt gewoon nul problemen. Word je geboren. En dan ook niet, ja, weet ik veel, leuk. Een beetje op Hawaii of zo. Weet je, met een rieten rokje en een paar kokosnoten. Lekker makkelijk met de hele stille Zuidzee voor je neus. En een zonnetje erbij. En lekker elke dag zwemmen. Dat je denkt, nou kom maar op met dat leven. Daar heb ik wel zin in. Maar dan word je geboren in Haarlem-Noord. Ja, in een katholiek gezin met elke zondag naar de kerk. Ik bedoel, ik zeg er niks van hoor, het was hartstikke leuk. Ik heb me echt geen seconde verveeld daar in die kerk. Nee jongen, het was elke zondag. Het was met zitten en staan en knielen en bidden en zingen. En mannen in lange jurken en wierook en wijwater en belletjes en kaarsen en kerst en pasen en pinksteren en een kip op een stok of een haan, weet ik veel. En je eerste communie en lakschoentjes en een rozenkrans. Het was altijd park. Party bij ons, zou ik maar zeggen. Dat ken je niet. Jij komt uit protestantshoek, maar bij ons was het altijd party, zou ik maar zeggen. Hartstikke leuk. Het enige dat ik wel tot mijn schande een beetje tot op de dag van vandaag heb, dat ik heb nooit helemaal precies begrepen wat je eraan had. Nee, want je moet toegeven, een beetje praktische informatie kreeg er niet bij. Ik weet niet hoeveel mensen hier naar de kerk zijn gegaan, maar een beetje hoe het moest in het leven of hoe het moest met, weet ik veel, een sollicitatiegesprek of met relaties, weet je wel, hoe het moest met jongens, dat kreeg je niet mee. Nee, dat wisten die priesters wel, maar dat wisten wij niet. Dat wisten wij, nou ja, daar kunnen we nou zo langzamerhand wel concluderen, Rotterdam. Nou ja, nou begrijp ik ook heus wel dat de kerk misschien niet helemaal de geëigende plek is voor seksuele voorlichting. Maar bij ons was het zelfs helemaal andersom. Het was weliswaar de wilde jaren 60 dat ik ben geboren. Maar het was bij ons in Haarlem-Noord kennelijk nog niet helemaal doorgedrongen. Want het was namelijk, wij kregen namelijk te horen als meisjes dat het was namelijk absoluut niet, als jongens ook trouwens, het was absoluut niet de bedoeling dat je ook maar aan enige vorm van lichamelijk contact dacht voordat je getrouwd was. Dus als je getrouwd was, was je buutvrij, kennelijk. Maar hoe het daarvoor moest, dat bleef in nevelen gehuld. Wij meisjes kregen nog wel een soort speciale informatie erbij. Een beetje, ja, Dan Brown-achtige cryptische informatie was dat. Ja, namelijk, wij kregen het horen dat wij meisjes hadden allemaal iets heel moois. En daar moesten we heel erg zuinig op zijn. Want dat moesten we bewaren voor de ware. Wie dat nou ook ging wezen ooit op een dag. En we kregen nog een soort additionele informatie erbij. Namelijk, we moesten heel erg oppassen voor jongens. Want die wilden dat mooie van jou afpakken. Ja, maar hoe dat afpakken dan precies in zijn werk ging. En waar dat mooie dan precies zat. Dat bleef eigenlijk in nevelen gehuld. Want ik weet nog dat ik dacht, er waren ook meisjes die hadden slagtanden en een hazellip en zo. Dat je denkt, maar waar zit dat mooie dan? Snap je? Ja, dus het was hele verwarrende informatie was het. Met als gevolg dat wij meisjes een beetje schichtig ons eigenlijk door dat leven begaven. Verdedigend wat we niet van, waar we niet meer wisten. Hoe we, weet je, uit de buurt van jongens bleven. Dus dat was natuurlijk ook precies de bedoeling. Ik weet nog dat ik was een jaar of, nou, ik denk een jaar of 12, 13 zal ik geweest zijn. Dat het bij jou ook allemaal een beetje begint te rommelen en zo. En toen waren wij, ik was al met een vriendinnetje, waren wij te vinden in het plaatselijke zwembad. Het openluchtzwembad. Vroeger had je nog van die openluchtzwembad, dan weet je dat nog. Met van die betonnen platen eromheen waar je je tenen aanstoten. En met van die verbleekte blauwe badhokjes eromheen. Met van die verroeste prullenbakjes met haren en pleisters. Weet je dat nog? Die zijn nu allemaal wegbezuinigd. Terwijl je denkt, wat kan het helemaal gekost hebben? Maar goed, dat is er niet meer. Maar wij hadden daar een knipkaart van. Wij waren daar de hele zomer te vinden. En op woensdagmiddag en zo. Want in dat zwembad kon je namelijk jongens zien. Ja, jongens in volle glorie. Jongens van 16. Nou, als dat geen jongens zijn, in een zwembroek ook nog eens een keer. En niet van die laffe fladderlappen die ze nou allemaal hebben, weet je wel, zo zulke Bermuda's. Maar echt van die, klein, van die zwembroekjes, weet je wel. En ik weet nog dat het mij ineens opviel, want wij lagen daar hele middagen lagen wij te loeren, zo, met jongens te kijken, weet je. Ja, op onze handdoekje zo. En ik weet, het viel me in één keer op dat die jongens hadden hier allemaal een streepje haar. Ja, ja. En het ging zo die zwembroek in. Ja. Dat je dacht, waar gaat dat heen? Ja. En wordt dat meer of wordt dat minder? Of wat zit daar überhaupt in die krochten? Want daar zat iets, dat zag je. En dat zat dan weer zo en dan weer zo. Ja. Kijk, ja. Ja, maar wij hadden geen flauw idee, jongen. Geen flauw idee. Nee, jongen, pas heel veel later kwam er een keer zo'n ding tevoorschijn dat je dacht, oh, dag. Ja! We wisten dit niet, geen flauw idee, jongen, nee, jongen. Nee, jongen, en nog veel later stak iemand hem er een keer in dat je dacht, wat was dat, het was dat, maar ja. Maar je kon het niet meer vragen, want dan was hij al naar huis, weet je, ja. Ja. Ja, ik heb het als heel, ik heb het als heel verwarrend ervaren, die hele... Die hele katholieke opvoeding, als heel desoriënterend, zou ik maar zeggen.
2: Erik Dankers.

Zou ze dat nou speciaal voor mij doen? Of is het nou gewoon zo dat ze wel vaak langskomt deze week? Jennifer Lopez, and Ain't It Funny. Ja, op social media heb je ook wel eens van die oude mannen van... It's funny. Ja, ik weet niet of jullie ook wel eens gezien hebben. Al eventjes niet gezien trouwens. Ja, wij zijn ook te vinden op de social media voor degene die dat nog niet wisten. Nee. Speciaal voor onze redactie. En volgens mij is er nog niemand van de redactie op Ibiza geweest. Maar goed, ze wilden in ieder geval deze wel horen.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. GroenLinksaf heeft het college van Waalwijk vragen gesteld over de zichtbaarheid van Pride Month. Volgens de fractie hangt er deze maand geen regenboogvlag bij het stadhuis, terwijl Waalwijk sinds vorig jaar officieel een regenbooggemeente is. De partij wil weten waarom de vlag ontbreekt, of deze elders binnen de gemeente zichtbaar is en welke activiteiten er worden georganiseerd om de acceptatie van LHBTI-inwoners te bevorderen. De Milieustraat in Drunen hanteert deze week aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Op donderdag en vrijdag is de locatie aan de Duinweg geopend tot 11:30 ochtends. Op zaterdag kunnen de inwoners terecht tot 1:00 middags. De gemeente Heusden heeft de maatregel genomen vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht. In Loon op Zand zijn dinsdagavond twee nepagenten aangehouden. Een echtpaar kreeg telefonisch het verzoek om sieraden af te geven voor zogenoemde veilige opslag. Het stel vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Kort daarna werden de mannen uit Veen en Vlijmen opgepakt. De politie waarschuwt vaker voor nepagenten die regelmatig terugkomen in de Langstraat. RKC Waalwijk heeft zich versterkt met spits Jesse van der Haar. De 21-jarige aanvaller komt over van FC Utrecht en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Van der Haar noemt RKC de juiste stap in zijn carrière en wil het vertrouwen van de club op het veld terugbetalen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Ja, ik was 10 en heel onschuldig toen deze plaat uitkwam. Ja! Dana en Fairy Tale. Uit de tijd dat de omroepen nog iedere dag een eigen zender had. Op vrijdag de Vara, op donderdag de Tros. En zo was het op zaterdag, had de Avro volgens mij. Oh, de Avro was op maandag, de Vara was op zaterdag, los vast. Wat een lange tijd geleden alweer. De temperatuur op dit moment is 25 graden. We gaan vandaag naar een graadje of 5, 6 hoger. Hou daar rekening mee. En hou er ook rekening mee dat je stil kunt staan op de Brabantse wegen. Inmiddels is die tussen Hank en Werkendam van 38 minuten teruggegaan naar 5 minuten. Maar ja, als je lang in de file staat, dan zou ik maar water in de auto hebben liggen, toch? Ja.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Helene Fischer, Ooit de Nacht.

René Fischer en Heute Nacht. Ja, het is niet Heute Nacht, maar zaterdag kan het Nederlands elftal een record verbreken. Tijdens het WK. Want het is een bijzonder record. En kunnen ze in ieder geval in handen krijgen. Het staat eigenlijk op naam van Brazilië. Nederland heeft op dit moment al de 13 WK-wedstrijden op rij niet verloren. En kan in ieder geval Brazilië

0: van de jaren 50 van de troon afstoten. Want die hadden toen 16 niet verloren zegens.
1: Je dag wordt veel relaxter.
0: Ja, dan hebben we natuurlijk over het voetbal. En ik heb eigenlijk gezegd 1-2 voor Zweden. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen.

Gwen Stefani en Hollaback Girl. Ja, heel veel mensen zullen het vreemd vinden, maar Sesamstraat ontdekker Wim T. Schippers, die heeft ook een advertentie gekregen van Bert en Ernie. Want hij was de ontdekker van Bert en Ernie. En staat in de Volkskrant staat een advertentie getiteld: Lieve Emiel, je blijft bestaan, maar je zult nooit meer dezelfde zijn. Wat hadden we het fijn, je vriend Bert. Ja, hoe mooi is dat? Ik zeg, veel mensen vinden, zouden het raar vinden. Ja, ik mag dat wel, zulke dingen. Toch? Ja, er zijn platen die horen alleen maar op de radio thuis. En daar zit dit eentje van, kan ik je verzekeren. We gaan terug naar 1998. Samen met She Moves. Hier is Breaking All The Rules.

Ja, de regels zijn om gebroken te worden, zullen we maar zeggen. Het is bijna tijd voor de boterham, maar zover is het nog niet. We gaan terug naar de jaren 70, begin jaren 80. Samen met Loletta Holloway. Ja, wie? Ja, die. Hier is de Love Sensation. De komende 3 minuten.

0: Ja, The Lost Sensation van Loretta Holloway. Ik weet niet of je gisteren ook nog voetbal gezien hebt.
1: Info en hits. Langstraat
0: FM. Ja, wat heb ik eigenlijk gelachen om die Ronaldo. Ja, heerlijk. Dat koppie na de wedstrijd. Voor zometeen smakelijk eten. En ik ben er morgen weer.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een inleidende zitting tegen twee Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Eerder kwam het OM met 58 sterfgevallen, maar niet in alle zaken is het verband aan te tonen. Funcaps verkocht onder andere pijnstillers, 2F-ketamine en kalmeringsmiddelen. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen reizen. De treinvervoerder heeft met infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram afgesproken dat reizigers op tijd herinnerd worden dat het goedkopere abonnement afloopt, zodat mensen niet vergeten zich af te melden en daardoor vast komen te zitten aan een duurder abonnement. Via sociale media laat de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar weten dat hij alle banden met EU-buitenlandchef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. De buitenlandchef zou bij haar bezoek aan Mexico Israël in verband hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Die suggestie is volgens Saar door verschillende Europese politici al veroordeeld, maar van Kallas zelf heeft hij nog niets gehoord. Kallas heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Saar. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Vorig jaar waren dat er ruim 6 miljoen. Het gaat om een stijging van 3,3%. Het aantal reizigers van en naar het Midden-Oosten liep vanwege de Iran-oorlog wel fors terug. Het gaat om een daling van ruim 38%. De stijging zit hem vooral in het aantal passagiers van en naar Latijns-Amerika, Afrika, Azië, maar ook Noord-Amerika. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. GroenLinksaf heeft het college van Waalwijk vragen gesteld over de zichtbaarheid van Pride Month. Volgens de fractie hangt er deze maand geen regenboogvlag bij het stadhuis, terwijl Waalwijk sinds vorig jaar officieel een regenbooggemeente is. De partij wil weten waarom de vlag ontbreekt, of deze elders binnen de gemeente zichtbaar is en welke activiteiten er worden georganiseerd om de acceptatie van LHBTI-inwoners te bevorderen. De Milieustraat in Drunen hanteert deze week aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Op donderdag en vrijdag is de locatie aan de Duinweg geopend tot 11:30 ochtends. Op zaterdag kunnen de inwoners terecht tot 1:00 middags. De gemeente Heusden heeft de maatregel genomen vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht. In Loon op Zand zijn dinsdagavond 2 nepagenten aangehouden. Een echtpaar kreeg telefonisch het verzoek om sieraden af te geven voor zogenoemde veilige opslag. Het stel vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Kort daarna werden de mannen uit Veen en Vlijmen opgepakt. De politie waarschuwt vaker voor nepagenten die regelmatig terugkomen in de Langstraat. RKC Waalwijk heeft zich versterkt met spits Jesse van der Haar. De 21-jarige aanvaller komt over van FC Utrecht en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Van der Haar noemt RKC de juiste stap in zijn carrière en wil het vertrouwen van de club op het veld terugbetalen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Samen met zijn familie was de man de ruim 2800 meter hoge Triglav aan het afdalen toen hij uitgleed bij het uitkijkpunt. Ooggetuigen hebben de Sloveense autoriteiten ingeschakeld, maar hulp mocht niet meer baten. Het lichaam is met een helikopter geëvacueerd. Ook zijn familie is door een helikopter opgehaald. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De gouverneur van de regio, Andrei Vorobjov, zegt dat er zeker 17 mensen gewond zijn geraakt. Door de aanval werden de luchthavens in Moskou gesloten. 53 vluchten liepen daardoor een vertraging van ruim 2 uur op. Een olieraffinaderij ten zuidoosten van Moskou is tijdens de aanval geraakt. Deze raffinaderij was eerder deze week ook al doelwit. De NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Deze verklaring van de Nuclear Planning Group is de eerste in een kleine 20 jaar. 31 defensieministers van deze NPG stellen dat de nucleaire strijdkrachten van de alliantie de ultieme garantie van de veiligheid van de bondgenoten blijven. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
8: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
16: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
21: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
22: Valdorpelshop.nl.
23: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, 1 adres.
22: Valdorpelshop.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. GroenLinksaf heeft het college van Waalwijk vragen gesteld over de zichtbaarheid van Pride Month. Volgens de fractie hangt er deze maand geen regenboogvlag bij het stadhuis, terwijl Waalwijk sinds vorig jaar officieel een regenbooggemeente is. De partij wil weten waarom de vlag ontbreekt, of deze elders binnen de gemeente zichtbaar is en welke activiteiten er worden georganiseerd om de acceptatie van LHBTI-inwoners te bevorderen. De Milieustraat in Drunen hanteert deze week aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Op donderdag en vrijdag is de locatie aan de Duinweg geopend tot 11:30 ochtends. Op zaterdag kunnen de inwoners terecht tot 1:00 middags. De gemeente Heusden heeft de maatregel genomen vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht. In Loon op Zand zijn dinsdagavond 2 nepagenten aangehouden. Een echtpaar kreeg telefonisch het verzoek om sieraden af te geven voor zogenoemde veilige opslag. Het stel vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Kort daarna werden de mannen uit Veen en Vlijmen opgepakt. De politie waarschuwt vaker voor nepagenten die regelmatig terugkomen in de Langstraat. RKC Waalwijk heeft zich versterkt met spits Jesse van der Haar. De 21-jarige aanvaller komt over van FC Utrecht en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Van der Haar noemt RKC de juiste stap in zijn carrière en wil het vertrouwen van de club op het veld terugbetalen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiënminister Elko Heijnen heeft de Tweede Kamer laten weten dat zijn ministerie niet heeft kunnen vaststellen wie er achter de digitale inbraak bij het departement in maart zat. Waarschijnlijk zijn er gegevens gestolen, maar welke precies is naar verwachting niet te herleiden, zei Heijnen. De hacker zou misbruik hebben gemaakt van een kwetsbaarheid in de software waarmee medewerkers kunnen inloggen. Van die bewuste zwakke plek was men niet eerder op de hoogte. Onduidelijk is nog altijd wie er achter de hek zat. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. De verdachte zit in volledige beperking. Dat houdt in dat ze alleen contact met een advocaat mag hebben. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft gereageerd op de uitlatingen van de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar, die de banden met Kallas wil verbreken omdat zij in zijn ogen zich te extreem met Israël zou bezighouden en oneerlijk is. Kallas wil de dialoog met Israël juist voortzetten en vraagt van Israël hetzelfde, vooral als er meningsverschillen zijn. Dialoog is de basis van diplomatie, aldus de buitenlandchef. Een 18-jarige Indiase toerist is in New York overleden nadat hij uit een op hol geslagen paardenkoets was gesprongen. De jongen was met zijn ouders en broertje op vakantie. Het ongeluk vond plaats in Central Park. De koetsier was uitgestapt om een foto van het gezin te maken. Vanuit het niets sloeg het paard op hol. De moeder viel uit de koets, waarna de jongen haar nasprong om te helpen. Hij kwam daarbij op zijn hoofd terecht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij gisteravond overleed. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
16: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon.

hart, ja. De liefde doet rare dingen bij mensen. Lenny Gordon en Apple Over Again in de Hip House Radio Mix. Speciale uitvoering. De speciale aanbieding voor vandaag of zo. Hoe moet je dat zeggen? Hey, welkom bij de middagmix. Het is vandaag donderdag. Het is lekker warm. De zon schijnt en de temperatuur loopt lekker op. De temperatuur hier buiten is zo'n dikke 30 graden op dit moment al. En achter het huis zelfs nog een tandje warmer. Dus het is serieus zomer. Dat kunnen we wel stellen. En dan te bedenken dat we nog heel even moeten wachten tot de officiële zomer start. De middagmix. Lenny Gordon. Heb het al over again. Terug aan 1990 voor deze plaat. Jouw middagmix. Het goud van oud, traal, de hits van nu. En de zaken die je meldt via middagmix@langstapmedia.nl. En uiteraard kun je ook appen op 06-21-21-32-10. Laat weten wat jij nog mist. Dan neem dat gewoon nog eventjes mee. Ideeën van origineel aan de koffer. Of gewoon de plaat die je graag wil horen. Voor de rest hebben we nog gezien van de Kamer. Het regio nieuws. Weer en verkeer. En de zaken die je meldt via de WhatsApp op 06-21-21-32-10. Of wat je mailt op middagmix@langstapmedia.nl. We kijken in de top 40. En een van die singles die daar nog steeds in staat is deze. Een oude bekende is het middagmeer. Just Jackson.

omdat het vandaag zo lekker weer is. Deze plaat nog maar een keertje van Alok en Jazzline en Summer's Back. En je bent niet vergeten werken, zijn het jaar 2024, die zo gek mag letten. Dan weer terug aan deze formatie. Ze zijn weer terug aan het hitfront, alhoewel de grote hits een beetje uitblijven. Ze waren een tijdje uit elkaar, maar weer bij elkaar op dit moment. En de nieuwe singles komen wel, maar echt doorstoten naar de top 10 lukt niet echt. Dus pakken nog een keer een uitje uit het jaar 2002. Hak down the milk. En ren de longen uit je lijf. Maar pas op met het hete weer. Ren, ren, ren. Terug naar het jaar 2002 hier in de middagmix op Langstad FM.

En Blondie Madruk zijn aan de telefoon. Hanging aan de telefoon, terug van 1978. Een van die leuke werkjes uit de jaren 70. Leidt ons weer naar deze zomerse muziek, hè? Zomerse muziek hier op Lijnstad FM. Met deze hoge temperaturen. A la carte en de Summer of Breeze.

Tania Evans en Prisoner of Love. De jaren 90 op je radio. Liefde kan ingewikkeld zijn, denken in cirkeltjes en zo. Dat wordt ervaren als een soort van gevangenis. Hè. Kom je niet meer uit. Blijft ingewikkeld. Jouw middagmix op donderdag. Miss Montreal en Schuyler is hier in de middagmix op Langstad FM.

0: Laat ons naar het regio bericht. Het regio nieuws. Ik moet het wel goed zeggen.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. GroenLinksaf heeft het college van Waalwijk vragen gesteld over de zichtbaarheid van Pride Month. Volgens de fractie hangt er deze maand geen regenboogvlag bij het stadhuis, terwijl Waalwijk sinds vorig jaar officieel een regenbooggemeente is. De partij wil weten waarom de vlag ontbreekt, of deze elders binnen de gemeente zichtbaar is en welke activiteiten er worden georganiseerd om de acceptatie van LHBTI-inwoners te bevorderen. De Milieustraat in Drunen hanteert deze week aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Op donderdag en vrijdag is de locatie aan de Duinweg geopend tot 11:30 ochtends. Op zaterdag kunnen de inwoners terecht tot 1:00 middags. De gemeente Heusden heeft de maatregel genomen vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht. In Loon op Zand zijn dinsdagavond twee nepagenten aangehouden. Een echtpaar kreeg telefonisch het verzoek om sieraden af te geven voor zogenoemde veilige opslag. Het stel vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Kort daarna werden de mannen uit Veen en Vlijmen opgepakt. De politie waarschuwt vaker voor nepagenten die regelmatig terugkomen in de Langstraat. EKC Waalwijk heeft zich versterkt met spits Jesse van der Haar. De 21-jarige aanvaller komt over van FC Utrecht en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Van der Haar noemt RKC de juiste stap in zijn carrière en wil het vertrouwen van de club op het veld terugbetalen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het droog en zonnig zomerweer. Het wordt 26 tot 32 graden met de hoogste waarde in Limburg. Aan zee is het enkele graden koeler. In Zeeland is er mist vanaf zee mogelijk. Later vanavond en vannacht trekken mogelijk stevige buien het land binnen. De buien kunnen lokaal gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten. Vrijdag stijgt het kwik naar 32 tot 35 graden. Eerst schijnt de zon nog uitbundig, later is er kans op enkele stevige onweersbuien. Dan de verkeersinformatie. 24 files, 80 kilometer in totaal. Dit zijn de knelpunten in onze regio. In onze regio is het redelijk rustig. Dit zijn de knelpunten. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. Op diezelfde A2 Sethovenbosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. Rechte rijstrook is daar dicht. Komt door een kapotte vrachtauto met een lekke band. Staat 7 kilometer file, de vertraging 14 minuutjes. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting Sethovenbosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Langzaam rijden door stilstaand verkeer, 5 kilometer file en de vertraging 3 minuten. En ook op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt de Hocht. Langzaam rijden door stilstaand verkeer, 3 kilometer file, de vertraging 3 minuten. En als laatste de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Langzaam rijden door stilstaand verkeer, 4 kilometer file, de vertraging 4 minuutjes. Tot zover weer en verkeer. Muziek uit de playlist al hier. Hier is Abba en Honey Honey.

De jaren 70 gaan we Honey Honey terug naar 1973. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebbende. Laat het mij maar weten. Je kunt het mailen op middagmix@langstadmedia.nl of even appen op de WhatsApp van de studio 06-21-21-32-10. En vandaag hebben we het volgende werk in het origineel in de koffer. Het heeft weer te maken met een toch wel serieus remake, denk ik, als ik het zo eens bekijk.

0: En even zoeken waar die staat. Oh, hier staat hij, ja. Terug van 1967 gaan we met origineel The Turtles, Happy Together. Die single kwam toen uit. En The Turtles kennen we weer van, inderdaad, Happy Together. Dat was de grote hit eigenlijk wel. Stond 14 weken in de top 40 en haalde nog de vijfde plaats in de top 40. En die andere single was He's Rather Be With Me. Stond het 7 weken in de top 40 en haalde nog de 21ste plaats. Maar Happy Together van The Turtles is toch heel overgedaan door Jason Donovan. Die kennen we natuurlijk wel. Had de nodige hits in de top 40. Deze single heeft de top 40 overigens niet gehaald. Maar singles die het wel haalden waren natuurlijk Too Many Broken Hearts, Especially For You, Sealed With A Kiss, Will You Come Back To Me en Hang On To Your Love. Dat waren de singles in de top 40 van Jason Donovan. Maar Happy Together kom je nergens tegen, maar staat wel ergens op het album van Jason Donovan. Het album Between The Lines uit 1990. Maar zo plaats je dan leuker vindt, het origineel van The Turtles, Happy Together uit 1967. Of via de remake van Jason Donovan, Happy Together uit 1991. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij had dus een hele cover. Het is wel duidelijk wat hij in elkaar steekt. Hè? Jason Donovan met Happy Together uit 1991, geïnspireerd door The Turtles. Happy Together uit 1967. Het was een hele cover. Het is wel duidelijk dat de ene remake is van de ander. Goeie ideeën voor dit item? Laat het mij maar weten. Meld het maar via middagmix@langstapmedia.nl of even appen op 06 21 31 32 10. En wie weet pakken we jouw combinatie wel.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Helene Fischer, Ooit de Nacht.

Ik ben benieuwd of iets gaat halen, de Frits in de 50. Ik denk het wel hoor. Glenda Fischer en Hart en Nacht. Deze week nog de Frits 5. Eens kijken wat we gaan doen zaterdag. Hè. Dan weten we het even na 5. Zo, even de funk, dames en heren. Carl Carlton en She is a Bad Mama Jamma.

Ja, het zijn de dansers op niveau op deze donderdag. Carl Carlton en She's a Bad Mama Jemma. 1981 was het een redelijke hit in dit geval. Hey, het zit erop, mensen. We gaan langzaam zeker weer naar het klokje van 3 uur. Ik ga zo meteen nog een kopje koffie pakken beneden. Is wat frisser. Temperatuur in de studio op dit moment van 23 graden, dus het valt wel mee. Het zal morgen nog wel een stukje heter zijn, denk ik hier. Maar vooralsnog valt het allemaal wel mee. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En om 5 uur weer Anton Nassa met Van Zesse Klaarpak tijd weer over. De laatste, Richard Marx en Satisfaction. Of Satisfied. Tot morgen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
4: Bel ons op 06 579 07376
3: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie in het Brabantse Nuenen bevestigt dat er naast een vuurwerkmortier ook een pijpbom bij het in aanbouw zijnde asielzoekerscentrum is gevonden. Bouwvakkers troffen de explosieven vanmorgen vroeg aan. De explosieve opruimingsdienst kwam eraan te pas en ondertussen is de gemeente bezig met de afhandeling van het incident. Samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wordt gekeken welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Het is de bedoeling dat vluchtelingen vanaf de zomer in het pand worden opgevangen. De biologische ouders die vorig jaar hun twee kinderen uit het Overijsselse Dalfsen ontvoerden en mee naar België namen, zijn veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Die tijd hebben ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeven ze niet meer naar de gevangenis. Een meisje van 11 en haar 6-jarige broertje stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Vorig jaar maart werd het meisje onderweg op de fiets naar school ontvoerd. Haar broertje werd bij het gezinshuis meegenomen. Een dag later werden de biologische ouders opgepakt. Er is een verdachte aangehouden voor de moord op cartoonkunstenaar Semyon Skrepetski. De Poetin-criticus werd maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op sociale media dat de verdachte een Georgisch paspoort heeft. Eerder deze week werden 2 mannen uit Belarus opgepakt, maar ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een paar dagen voor zijn dood had Skrepetski verteld dat hij bedreigd werd. Bij een protest had hij de Russische vlag uit zijn broek getrokken en die weggegooid. Vanwege de hoge temperaturen van boven de 30 graden die dit weekend worden verwacht, zal Pinkpop de nodige extra maatregelen nemen. Er worden op het festivalterrein onder andere gratis waterpunten geïnstalleerd en er zijn schaduwplekken en overkappingen gemaakt. Volgens een woordvoerder is Pinkpop goed voorbereid. Bezoekers worden ook gevraagd rekening met de hitte te houden. Pinkpop vindt vanaf morgen tot en met zondag plaats. Vandaag gaan de campings open. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor. Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
18: Start de motor. De boerderij wacht.
19: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
20: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
23: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
24: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
25: Bel ons 020 679 0052.
24: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. GroenLinksaf heeft het college van Waalwijk vragen gesteld over de zichtbaarheid van Pride Month. Volgens de fractie hangt er deze maand geen regenboogvlag bij het stadhuis, terwijl Waalwijk sinds vorig jaar officieel een regenbooggemeente is. De partij wil weten waarom de vlag ontbreekt, of deze elders binnen de gemeente zichtbaar is en welke activiteiten er worden georganiseerd om de acceptatie van LHBTI-inwoners te bevorderen. De Milieustraat in Drunen hanteert deze week aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte. Op donderdag en vrijdag is de locatie aan de Duinweg geopend tot 11:30 ochtends. Op zaterdag kunnen de inwoners terecht tot 1:00 middags. De gemeente Heusden heeft de maatregel genomen vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht. In Loon op Zand zijn dinsdagavond twee nepagenten aangehouden. Een echtpaar kreeg telefonisch het verzoek om sieraden af te geven voor zogenoemde veilige opslag. Het stel vertrouwde het niet en schakelde de politie in. Kort daarna werden de mannen uit Veen en Vlijmen opgepakt. De politie waarschuwt vaker voor nepagenten die regelmatig terugkomen in de Langstraat. RKC Waalwijk heeft zich versterkt met spits Jesse van der Haar. De 21-jarige aanvaller komt over van FC Utrecht en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Van der Haar noemt RKC de juiste stap in zijn carrière en wil het vertrouwen van de club op het veld terugbetalen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege de hoge temperaturen de komende dagen zijn al verschillende evenementen aangepast of afgelast. De halve marathon in Hoek van Holland, de vuurtorenloop, gaat bijvoorbeeld niet door. Dat geldt ook voor de hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente. Het popfestival Pinkpop heeft de nodige extra maatregelen genomen en het wielerevenement Climate Classic heeft een aantal routes ingekort of geschrapt. Vorige maand werden meerdere deelnemers bij verschillende hardloopevenementen onwel en had dat mogelijk met het warme weer te maken. Techreus Apple gaat de prijzen verhogen omdat er een enorme vraag naar geheugenchips is. Wanneer is nog niet bekend, dat heeft Apple-topman Tim Cook in een interview met de Wall Street Journal gezegd. Hij vertelde dat hij in zijn hele carrière nog nooit zo'n prijsstijging heeft meegemaakt als in het afgelopen half jaar. In september wordt mogelijk de nieuwe iPhone 18 gelanceerd en het ziet ernaar uit dat de prijsverhogingen rond die tijd of eerder worden doorgevoerd. Verschillende Europese landen gaan gebukt onder een hittegolf en dat veroorzaakt de nodige problemen. In Spanje en Frankrijk rijden tientallen treinen niet. De treinverbinding tussen Madrid en Barcelona is deels opgeschort omdat er een bosbrand in de buurt van het spoor was uitgebroken. Maandag tikt de thermometer in Spanje mogelijk de 40 graden aan en neemt de kans op bosbranden verder toe. In Frankrijk heeft men dit jaar al met een tweede hittegolf te maken. Meerdere scholen passen hun lesroosters aan. In Montenegro, Zwitserland, Italië en Nederland wordt voor hitte gewaarschuwd. Gisteren heeft het Finse parlement met een grote meerderheid voor de afschaffing van het verbod op transport, invoer en het bezit van kernwapens gestemd. Volgens NAVO-topman Mark Rutte is het afschaffen van een totaalverbod op kernwapens een historische keuze die het land gemaakt heeft. Finland trad in 2023 toe tot het bondgenootschap nadat het eerder geen lid wilde worden. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Ja. Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeven in de Moer behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de Boerderij Winkel Awards heeft de Annehoeven de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moer ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten willen aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Passagiers in Nederland, met uitzondering van één persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en te staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven is in nauw contact geweest met iemand die later met het virus is opgenomen. Wereldwijd eindigt de quarantaineperiode voor het hantavirus eind deze maand of begin juli. Volgens defensieminister Jesselgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de Straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen die samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord hebben. Maar ook een Chinese brandstoftanker en een Qatarese schip met vloeibaar gas hebben de waterweg verlaten. Dit betekent niet dat de zeestraat helemaal open is. Volgens de tijdelijke overeenkomst regelt Iran de doorvaart van commerciële schepen. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran werd gisteravond ondertekend. Een vat olie kost nu ruim 67 euro. Vorig jaar lag de betrouwbaarheid van de postbezorging opnieuw ruim onder de wettelijke norm. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Ook heeft PostNL vorig jaar weer meer brievenbussen weggehaald. Het gaat om bijna 800 bussen. De Waakhond zegt dat het afgelopen jaar 86% van de post de volgende dag bezorgd werd. Maar de wettelijke norm is 95%. Vanaf 1 juli verandert de postwet en krijgt PostNL 2 dagen de tijd om de post te bezorgen. Het weer. Vanavond kan er lokaal een regenbui vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en windstoten. Ook in de nacht kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Dit was het Radio Nieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09-09-09-39. Praat met een medium. Bel 09-09-09-39. Of ga naar www.astrotv.nl.
19: Valdorpelshop.nl.
20: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
19: Valdorpelshop.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang.

0: rustig jongen, rustig. Hij loopt al een beetje blauw aan.
1: You know I love you.
0: Het is 30 graden buiten. Er staat 259 kilometer aan één gesloten blik. Jongens, het is zomer. Dat was Shake. You know I love you. Tu sais je t'aime, 1978. En het was een tipparade plaatje destijds. Hoe kan het gebeuren? Nou, het is subtropisch warm in Nederland. De eerste echte tropische dag is daar. En dan gaan er nog een aantal volgen als je de weersvoorspellingen moet geloven, tenminste. Ik heb hier ook de nodige voorbereidingen getroffen om de warmte in elk geval bij de overkapping een beetje buiten te houden. Want hier binnen gaat het met die airco aan dan, maar in de overkapping dan was het vanochtend al 38 graden. Dus dat heb ik enigszins afgedekt. Schuifdeur open. Nu is het ook in de overkapping 20, 21 graden. Dat is goed toe. Dus hier Studio 626. Tot 6 uur is dit Nachtza met Van Zesseklaar live. Met alleen maar zomerse muziekjes. Zo weet ik van een oude rot in het vak. Barry Manilow is hier. Heeft nieuwe muziek uit. Dit is Don't Trouble the Water.

afternoon. Bobby Goldsboro, 1973. En Summer First Time stond 5 weken in de top 40 en piekte op nummer 16. Er staat 253 kilometer aan één gesloten blik. Ze zijn onder meer te vinden op de A2. Afrit Everdingen, langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen Nieuwegein en Everdingen, 7 kilometer. Rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Afrit Leenderheide en Randweg N2 en Afrit Leende, 4 kilometer. Het staat stil op de verbindingsweg van de A2 vanuit Amsterdam, 3 kilometer. Randweg Eindhoven, langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen Eckersweijer en De Hocht, 4 kilometer. En op de A2 gaat het langzaam op de ring Sertogenbosch tussen Maasbrug en knooppunt Hintham voor 4 kilometer. File al daar. Dan de A27. Stilstaan verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Lunette en Noordeloos door een pechgeval. 16 kilometer file, 40 minuten vertraging al daar. Dan nog steeds op die A27, terwijl de pagina verspringt. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Nieuwendijk en Hank, 3 kilometer. Rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Gorkum en de Merwedebrug voor 2 kilometer. Dan de A58, daar staat het uiteraard ook weer stil op de hoofdrijbaan tussen Afrit Best en Oorschot voor 3 kilometer. Staat stil, het rijdt langzaam tussen de knooppunt Sint-Annebos en Afrit Ulvenhout voor 2 kilometer. Vielen al daar en op dezelfde A58 stilstand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Baterdorp en Afrit Oorschot. 7 kilometer en dat levert de vertraging op van 20 minuten. A59, langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Nieuwkijk en Drunenwest, 2 kilometer. Rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen de brug over het afwateringskanaal en Afrit Waalwijk voor 2 kilometer. Er staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout, 2 kilometer. En er staat ook nog stil op de verbindingsweg Waalwijk, de A59. Staat het ook dagelijks stil. Ditmaal staat het daar over een kilometer stil. Levert de vertraging op van 5 minuten. En op de A73 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Afrit Kuik en Boksmeer, 8 kilometer file al daar. Ruim 40 minuten vertraging. Sterkte mocht je in de file staan. Het is 6:10. En dit is Sergio Mendes en de Black Eyed Peas.

Binnenkort dan viert ze haar 20-jarig artiestenjubileum in Nederland. Ze zou in principe eigenlijk eerst dat jubileum vieren in de Johan Cruijff Arena. Maar de publieke belangstelling was gezien de prijs van de kaartjes toch niet dat waar Helene Fischer en haar management op hadden gehoopt. Dus vandaar dat ze het concert hebben verplaatst van de Johan Cruijff Arena naar de Arnhemse Gelgedoom. Tijd voor een streepje Nederlandstalige muziek. Ik kreeg vandaag een nummer toegestuurd van Hessel van der Kooi, die je nog kent van Brothers Secretarius uit Terschelling. En hij schreef daarbij: er is een hele mooie actie, een actie op Terschelling om mens en natuur te beschermen en ook om de mensen toegang te laten blijven verschaffen tot die natuurlijke schoonheden van Terschelling. Matthijs Rijf die zingt het nummer, die schreef ook de tekst en de muziek die komt van Hessel. Dit is Waddencultuur.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van Waalwijk maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de omleidingsroute van de Valkenvoortweg. Omdat er aan de bruggen wordt gewerkt, moeten veel fietsers omfietsen via onder andere de Heustenseweg en de Kloosterhulweg. Omdat er ook veel auto's rijden, maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid. Een woordvoerder van de gemeente houdt de signalen van inwoners in de gaten. Zij wilden een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers realiseren, maar dit paste niet binnen de vergunning. Zorgboerderij Annehoeven in de Moer behoort opnieuw tot een van de beste boerderijwinkels van Brabant. Bij de Boerderij Winkel Awards heeft de Annehoeven de 8e plek behaald. Volgens organisatoren spelen deze winkels een belangrijke rol in een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Vorig jaar eindigde de winkel in de Moer ook al in de top 10. De gemeente Heusden en Woonvesten willen aan de Pater van den Elzenstraat in Haarsteeg 20 nieuwe appartementen bouwen. Het gaat om sociale huurappartementen voor kleine huishoudens en senioren die graag gelijkvloers willen wonen. De gemeenteraad bespreekt binnenkort het conceptverzoek. Pas na dit besluit kan het college bepalen of de bouw echt kan starten. Van RKC naar de Champions League. Het wordt voor komend seizoen de realiteit voor RKC-spits Tim van der Ley. De spits vertrekt voor 1,2 miljoen euro naar de Duitse club Stuttgart, die volgend seizoen in de Champions League spelen. Vorig seizoen nam RKC de spits transfervrij over van Vitesse. In 38 wedstrijden voor RKC scoorde Van der Ley 17 keer. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Siem van der K voor het regionaal nieuws. Het is 2,5 over de klok van 5:30. We gaan het eens hebben over het weer. Het is een warme dag, dat had je al in de gaten, met op de meeste plaatsen temperaturen tussen de 26 en 28 graden. In het zuidoosten werd het nog wat warmer en bij ons in de Langstraat 30 tot 32 graden. Daarbij zijn er soms wat sluierwolken, maar er is vooral veel ruimte voor de zon. In de loop van de middag en de avond neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Daarmee begint het broeierig aan te voelen en dat merk je dat de kans op onweersbuien toe gaat nemen. Het is nog onzeker wanneer en waar het precies tot de buien komt, maar als het gebeurt dan kan het even stevig doorplensen met onweer en hagel tot gevolg. Houd de buienradar dus in de gaten als je vanavond nog naar buiten gaat. Tijdens de buien kan het snel afkoelen, maar de hitte wordt bepaald nog niet verdreven. Vannacht liggen de minima rond de 20 graden. Er blijft dus een echte plaknacht, wat voor veel mensen de nachtrust kan verstoren. Morgen, vrijdag, is de heetste dag. In vrijwel het hele land komen de temperaturen ruim boven de 30 graden uit. Ook aan de kust. De hoogste temperaturen zijn te vinden in de Langstraat en Zuidoost-Brabant en Limburg, waar zelfs de 36 graden kan worden aangetikt. Daarbij is het vrij zonnig en is er een hoge luchtvochtigheid. Matige zuidenwind kan voor een aangenaam briesje zorgen, maar bij deze temperaturen biedt dit nauwelijks verkoeling. Ook is er morgen kans op felle onweersbuien. Wederom is de locatie onzeker. En de nacht naar zaterdag is het ook weer zo'n 21 graden. Wederom een plaknacht. Zaterdag is het een zomerse dag met temperaturen rond de 30 graden.
2: Van A naar beter. Van start tot finish. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

The Summer is Magic. Dat was muziek van Playa Hiti. De radiomix uit 1994. Toen kwam het niet verder dan de tipparade. En een jaar later werd hij nog een keer in een remake uitgebracht. En toen haalde hij net de top 40. Werd het een bescheiden hitje met de nummer 35. Notering. En inderdaad, volgens Anthony Feyneman, hij is op de stijger. En daar is het ook lekker heet. Maar hij zegt, the summer is inderdaad magic. En warm. Ja, inderdaad. 6:08. Smakelijk eten mocht je aan het eten zijn of zit je lekker buiten op het terras. Dit is Joe Cocker.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en Anton Nachtzaan. Anton Nachtzaan.
1: Elke werkdag van 5 tot 6. Van 6 klaar met Anton Nachtzaan. Op Langstraat FM.

Je kent het nummer nog, ook van Jeroen van der Boom. Maar dit was het origineel. 2007, David Bisbal, een van de weinige dingen die ik mee heb gekregen van mijn ex. Een van de weinige goede dingen dan. Laat het dan maar ook. Zo verder geen woorden meer over vuil maken.

Silencio. Het is een echte grootheid in Spanje. Het is 5:15. Zometeen hebben we nog de speciale aanbieding. De laatste keer op 1 na. Morgen ook nog Daryl Hall en Bring It On Home. Maar eerst gaan we even naar 1974 samen een lekkere strandwandeling maken. Dat doe ik samen met de heren van First Class.

echt zo'n lekker plaatje als je onderweg bent van je werk naar huis. Raam open of als je in een cabrio rijdt, dak eraf. En dan Bring It On Home. Daryl Hall op de radio. De speciale aanbieding van deze week in dit radioprogramma. Morgen is het wedstrijd 2 in het WK voetbal van onze Oranje Leeuwen. We hebben via in de wandelgang vernomen dat er wel het een en ander gaat veranderen. We juichen zo nog even toe met Gerard Joling.

zegt wel de Benga Boys, maar je zegt geen Vamos a la Playa. Vamos a la Playa. Doe maar wat, joh. 1983, Vamos a la Playa. Nee, Guerra, dat gaat uit op 4 voor 6. Dat betekent dat we snel de benen gaan nemen. Strakjes tussen 6 en 8 non-stop hits. Tussen 8 en middernacht, The Dance Factory and the Beat Goes On. Met René van der Meer en Dion Vugts. Wij zijn er morgen weer tussen 5 en 6 voor de nieuwe aflevering van dit Radio Feuilleton. De laatste weer van deze week. En ik laat je achter met Armin van Buuren en Just Can Be. En ook de komende dagen voorspellen ze alleen maar sunny days. Fijne avond en wees lief voor elkaar en tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. De laatste grote uitbraak van de Lewotobi-vulkaan was afgelopen zomer. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. Per 1 juli wordt de postwet versoepeld. Dan krijgt PostNL 2 dagen de tijd om brieven te bezorgen. Passagiers in Nederland, met uitzondering van een persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het Hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven, had nauw contact met iemand die later besmet bleek. Volgens defensieminister Yezilgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Goed zo.
10: Langstraat FM.
11: Welkom bij RKC Nu, de podcast. De podcast over de mooiste club van Brabant en omstreken. Hier hoor je het laatste nieuws. Delen we verhalen en zoeken we antwoorden op de vragen wat er speelt in en rondom het Mandenmakerstadion. Maandelijks kruipen Bram, Tim en Lucas de studio in om het reilen en zeilen van ons RKC te bespreken. Alles komt voorbij in RKC Nu, de podcast.

0: Ja, een hele goeie. Ja, wat is het eigenlijk? Middag, avond, Luc? Wat maken we ervan?
1: Goeiedag.
0: Het is 3:06, dus dan is het een goeiedag. Avond.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag. Ja, dat is het beste. Bij een gloednieuwe aflevering van Erkens Nu, de podcast. En ja, we zeiden eigenlijk vorige maand, dit is de laatste van dit seizoen. We hebben er nog één achteraan geplakt van een hele speciale gast.
1: Uit de hoge hoed.
0: Uit de hoge hoed zelfs. Bernhard Schuiterman, goeie avond.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. We hebben een bomvolle aflevering, Luc. Wat gaan we allemaal bespreken met Bernhard?
1: We hebben iets om op terug te kijken, iets om naar vooruit te kijken. Nou, er zijn een paar leuke transfertjes gebeurd waar we misschien wel naar kunnen vragen. En nu hebben we de kans, dus we gaan even een uurtje vlammen. En dan, ik ben heel benieuwd wat Bernhard te vertellen heeft.
0: Nou, ik ook. Nou, dat en nog heel veel meer in een gloednieuwe aflevering van RKC Nu, de podcast. Ja, nogmaals goedenavond. Bernhard, hoe is het met je?
2: Ja, heel goed. Drukke tijd al achter de rug. De spelers zijn natuurlijk lekker op vakantie. Technisch staf. En ome Bernhard is vol aan de bak. En, ja. Maar ja, dat weet je als TD. En, maar het, ja, het ziet er denk ik wel nu al aardig uit.
0: Wel een leuke periode voor jou? Of ben je ook altijd wel blij als die voorbij is?
2: Nee, ik vind het altijd wel een leuke periode. Het is spannend. Je hebt natuurlijk lijsten klaar en dan probeer je natuurlijk je nummer 1 te krijgen of 2. En dan gaat je dat ook lukken. Dat is telkens zit je samen met de scouting van wat kunnen we ook echt realiseren. En dat is altijd wel weer spannend. En natuurlijk, ja, wat komt er op je pad wat uitgaand betreft. Hè, dat is vandaag toch wel wat bekend geworden.
0: Ja.
2: Dus, en dat zijn wel, ja, dat vind ik wel een spannende fase altijd.
0: Ja, want vandaag werd bekend dat Van der Leij vertrekt naar Duitsland. Kun je er iets meer over vertellen? Liep dat al een tijdje? Was het voor jou al lang duidelijk dat hij ging? Of is het wel echt van de laatste dagen?
2: Ik had zelf eigenlijk gedacht, doordat hij de play-offs moest missen, dacht ik van nou, ik hoop. En ik had eigenlijk gehoopt dat het iets over zou waaien.
0: Ja.
2: En, maar toen merkten we toch al vrij snel dat er toch wel wat interesse op gang kwam. Ja, en op een gegeven moment kom je in contact met Stuttgart, wordt het wat concreter. Ja, en dan, dan zit je daar toch wel 2-3 weken ben je bezig met zo'n transfer.
0: Ja, en dan ben je ook blij als hij dan helemaal is afgerond. Is dat dan altijd nog even spannend of is het dan gewoon een kwestie van formaliteiten nog op een gegeven moment?
2: Nou, blij. Uiteindelijk ben je dan blij dat het gewoon voor iedereen een hele mooie transfer
0: Zeker,
2: is. Hè?
0: Ja.
2: Dus natuurlijk zeggen wij, het is heel mooi voor Tim. En ik gun het ook Tim, maar ik ben er voor RKC.
0: Ja.
2: En het moet natuurlijk wel voor RKC moet het kloppen, het hele plaatje. Dus, en dat bedoel ik gewoon vooral financieel.
0: Ja.
2: En ook eventueel in de toekomst, als er nog weer wat gaat gebeuren met Tim. En, en dan bespreek je dat intern, van nou, waar wil je ongeveer toch wel minimaal op uitkomen. En dan kunnen wij er ook mee leven.
0: Ja.
2: En dan, dus Stuttgart was... Was zover tevreden en Tim is happy en wij zijn happy. En we zijn ook trots dat we weer na Jordi Altena toch weer iemand zover kunnen krijgen. Hè, zover kunnen ontwikkelen. Het is toch denk ik iets van een RKC Waalwijk DNA. Dat gewoon, dat is gewoon een fijne omgeving, goede omgeving waar spelers grote stappen kunnen maken.
0: Ja, nee, zeker. En wat je zegt, grote stappen ook. Hè. Altena al naar de bijna kampioen. Tim nu naar een hele grote club. Het zijn, en dan kijk ik ook vooral even naar jullie jongens. Eerder als dan spelers was het transfer maakten, was het toch vooral binnen Nederland of naar een club waarvan je dacht, nou, ik moet het altijd nog maar zien. Maar dit zijn wel echt megaclubs, toch?
1: Nee, zeker. Nee, zeker. En helemaal als je... Ja, goed, wie had verwacht dat je dat dan doet vanuit een niveautje lager als waar we de afgelopen zes jaar gebivakkeerd hebben.
3: Ja, en het tempo waarin. Hè? Ik bedoel, ik wou eigenlijk net al zeggen van als we hier een jaar geleden met elkaar hadden gezeten, dan hadden we een speler die nog bij de amateurs in Groesbeek rondliep. En een jongen die op Papendal de schoenen mocht strikken van wat oudere voetballers. Die hadden we aangetrokken, even gechargeerd gezegd. En binnen een jaar, of we zitten 1 jaar verder. En de een die heeft inderdaad kampioenswedstrijd Schotland achter de kiezen.
0: Ja.
3: En de ander die gaat naar een van de grotere clubs in Duitsland. Ja, dat is bizar.
0: Ja.
3: En dat is een compliment voor de spelers en natuurlijk ook voor de club en de staf.
2: Denk ja, ik ook scouting. Hè? Dus het is niet zo dat een jongen als Tim van der Leij was gewoon wel in beeld. Hè? En alleen, ja, kijk, dat hij zo ontploft. Ja, dat ik kan niet wel stoer lopen doen van nou, ik heb het alles al gezien, ome Bernhard. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Dat is gewoon, Daar komt gewoon, er moeten heel veel dingen moeten kloppen, moet net goed passen. En ja, het is gewoon een schot in de roos gebleken.
1: Maar Bernard, je zegt dat zo'n transfer dan voor jou 2-3 weken werk is. Is dat dan vanaf vandaag, is het dan bekend geworden 3 weken terug? Want Tim had sinds, ik dacht maart, april of zo, een nieuwe zaakwaarnemer. En meestal weet je wel dat ze dan een doel hebben, zeg maar.
2: Nou ja, ik kreeg dus een belletje, dat klopt, van ja, ik ben een nieuwe zaakwaarnemer. En ja, dat gebeurt wel vaker.
1: Okay.
2: Alleen ja, bij Tim had ik ook wel iets in mijn achterhoofd van ja, dat zou wel eens een reden kunnen hebben. En, maar het is ook omgekeerd. Hè. Het is niet zo dat misschien Tim heeft gezocht of zo. Maar het is ook, Tim wordt dan gezocht.
1: Ja, als,
2: want ja, ja. Ja, vorige zomer kende niemand hem, zal ik zeggen. En ja, dan komen de, zodra hij 10, 12, 14, 15 goals maakt, dan komen in één keer alle kantoren, die reden allemaal naar Brakel, waar hij woont. en dan weten ze hem in één keer te vinden. Dus ja, maar dat is deze wereld.
1: Ja, ja. Okay.
3: Hey, maar wie ergens bij GVV Veenendaal of bij VV Bennekom, die nu in het eerste speelt, die kan zich alvast opmaken over een jaar een toptransfer te maken? Of hebben we geen verrassing meer in petto op dit, van dit kaliber?
2: Nou, we hebben wel, denk ik, weer spelers inmiddels al aangetrokken, hè, die ook al bekend zijn, waar er misschien ook wel weer wat bij zit. Hè? Dus die, denk ik, de kwaliteiten hebben en de juiste leeftijd. Hè? Want als je natuurlijk te oud binnenhaalt, ja, dan wordt het moeilijk. Maar vooral die de mindset hebben. Hè? Kijk, als je dan kijkt naar Altena en Van der Leij, het zijn gewoon alle twee jongens die gewoon elke dag even een kwartiertje eerder komen. En elke dag een kwartiertje langer blijven.
1: Ja.
2: En als je dat even multipliceert, hè, elke dag, elke week, en dan gas geven en investeren in jezelf, in deze hele mooie omgeving, hè, en faciliteiten hoeven we het ook niet over te hebben, bij ons in het Mandenmakerstadion. Ja, dan kan dat zulke dingen gebeuren. Dus, en nu hebben we ook weer jongens gehaald die ook vooral de juiste mindset hebben.
0: Ja, nee, dat is een hele belangrijke, denk ik. Luc, ik geef hem even door naar jou, want je hebt een soort van een aantal stellingen op papier gezet.
1: Ja,
0: hè?
1: We dachten, laten we een beetje kennis maken. En we hebben met z'n allen een tiental stellingen verzonnen. Dus eigenlijk is de vraag eens of oneens. En dan kijken we waar ergens nog op teruggekomen moet worden. Stelling 1, talent is belangrijker dan karakter.
2: Oneens.
1: 2. Supporters hebben vaak meer voetbalverstand dan bestuurders denken.
2: Eens.
1: Oké. Data zegt meer dan je eigen voetbalgevoel.
2: Oneens.
1: Scouten langs de lijn of achter een scherm?
2: Langs de lijn.
1: Een jeugdspeler moet altijd voorrang krijgen boven een ervaren aankoop.
2: Oneens.
1: Promoveren met aantrekkelijk voetbal is uiteindelijk mooier dan promoveren met resultaatvoetbal.
2: Nou, in ieder geval promoveren.
1: Ver. Ja. Liever 1 topspeler huren dan 3 gemiddelde spelers kopen?
2: Eens.
1: Als ik geen technisch directeur was geworden, was ik graag trainer geweest?
2: Oneens.
1: Een goede kleedkamer weet meer punten dan een goede tactiek?
2: Absoluut eens.
1: En ik zit bij RKC voor de lange termijn?
2: Eens.
1: Ja, en als we dan, dat vind ik een mooie, die laatste, om dan...
3: Volgende week te lezen dat hij weg is.
1: Ja. En dan zeggen, ja, dat is het wereldje.
2: Nee, die kans is klein. Nee, maar, erg klein.
1: Nee, want hoe ziet die langere termijn eruit voor jou bij RKC vanuit technisch oogpunt?
2: Nou, als je ziet bijvoorbeeld de samenstelling van de selectie. Ik probeer toch jongens zoals nu weer Jesse van der Haar gisteren. Dan toch ook weer 3 jaar vast te leggen. En niet altijd weer jongens 1 jaar... 1 jaar plus 1. En dan weer volgende zomer weer gaan kijken opnieuw. Ik denk wel dat je bepaalde spelers in een bepaalde categorie, leeftijd, ja, die moet je proberen langer vast te leggen. Hè. Posma, 3 jaar. Jesse van der Haar, wat ik zei. Joram van der Veen, Nazir Held. Allemaal zulke jongens.
1: Ja.
2: Dat je ook dan... En ook al ben je misschien als TD ooit een keer weg, maar dat je gewoon wat fatsoenlijks achterlaat. En niet zegt van nou, ik heb nog 1 jaar contract. Ik gooi al dat geld in spelers en die leg ik 1 jaar vast.
1: Ja.
2: En daarna bekijk het maar. Hè? En dus dat is al sowieso een stap. En dan ook natuurlijk, we zijn met de opleiding gaan we nu starten. En dat is ook wel echt een dingetje waar ik heel blij van word. En het ziet er echt heel mooi uit. En dat gaat ons op de lange termijn ook wat opleveren.
1: Oké. Okay. Ja, die opleiding, denk dat we daar straks verzamelen, Tim?
0: Ik zou er gewoon lekker op doorgaan nu.
1: dan gaan we daarop door. Ja, dan moet ik even scrollen in mijn...
0: Nou, ik heb daar wel een vraag over, Bernard. Want we gaan er nu mee starten. Ja. Waarom nu? Waarom was nu voor de club het moment om te zeggen... Nou, dit moeten we gewoon nu gaan doen. Want links en rechts hoorden we... Hè, het was nog even spannend of dingen op tijd helemaal rond waren. We zouden eerder al eigenlijk samen voor zitten. Wat is het moment geweest dat jullie dachten... Nou, dit is het moment om nu door te pakken en daarmee weer gaan te beginnen?
2: Het begon voor mij natuurlijk al vorige zomer. Omdat je begon met een mannetje of 10. Dus veel spelers liepen af naar de degradatie, Gold Cup. En dan sta je daar met 10 man op het veld koekeloeren. En normaal hebben clubs een onder 21 en dan kun je toch even wat opvullen. Ja. En dan kun je met normale aantallen ook je eerste weken doorkomen. En dat mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Hè. Je kunt beter... opbouwen in je voorbereiding en je geeft jongens de kans van nou, laat het maar zien.
0: Ja.
2: En dat ontbrak natuurlijk. En ik wist dat de plannen in de la lagen. Maar dat heeft nog wel even een soort boost gegeven. Ja, en dan moeten we het ook gewoon uit de lagen halen. Kijk, plannen is mooi als ze in de la liggen, maar we moeten eens een keer omgezetten.
0: Ja.
2: En ja, we hebben gewoon met z'n allen de schouders eronder, de hele club. En was wel even aanpoten, maar er staat nu wel wat.
0: Nee, dat denk ik ook als ik de plannen zo zie. En van de week ook weer mooi dat het naar Ben Mandenmakers vernoemd is natuurlijk. Ja. Ik denk dat ook mooi allemaal op zijn plek valt op die manier. Maar het is natuurlijk wel zo geweest dat de club er... Ik denk nou, daar moet ik even hier naar Robert kijken. Ik denk een jaar of 10, minimaal al wel, hè, dat we geen jeugdopleiding hebben gehad. Daar is natuurlijk een aantal jaar bewust voor gekozen om dat niet te doen. Wat is het nu geweest dat jullie hebben gezegd... nou, leuk dat we er destijds voor gekozen hebben, nu weer wel. Is dat dan een financieel plaatje waar je aan moet denken? Of zit daar meer achter?
2: Er zijn een paar componenten gewoon, wat ik al zei. Ook, het is eigenlijk ook een ondersteuning voor je eerste elftal.
0: Ja.
2: Hè, dat je daar veel meer mee kan schakelen. En, ja, en jonge jongens de kans blijven geven. Je ziet er weer, wat ik al zei, Altena, een jongen uit de amateurs, uit Sleeuwijk. Ze zijn er gewoon nog.
0: Ja.
2: Hè? En we hebben nu ook weer behoorlijk wat jongens... aangenomen voor de onder 21 die uit de derde divisie komen met 18, 19 jaar, die daar al basisspeler zijn. Ja, die vind ik altijd heel interessant.
0: Ja.
2: Het zijn niet altijd de jongens van PSV onder 19 dat al zijn goede spelers. Maar soms zijn het ook wel eens jongens. Ja, ik heb een jongen uit Bellicum aangenomen met 16. Ja, die zit daar in het eerste en scoort daar al. En heeft veel gespeeld. Moet daar tegen de plaatselijke slager uit Dongen spelen. Hè, met 32 en 96 kilo. Ja, hij moet even aan de bak.
0: Ja.
2: En ik vind het wel interessant om zulke jongens, die misschien ook die ambitie hebben, ook de kans te geven. Nou, misschien via een omweg en misschien twee jaartjes later ook nog in te stromen. En ik denk ook dat zulke jongens ook heel veel energie in een club gaan brengen.
0: Ja,
2: en daar hopen wij dus op. Dus dat is natuurlijk sportief. Ja, en het is ook gewoon binding met je achterban, met je achterland, hoe je het ook wil noemen. Tuurlijk zijn er veel BVO's in de omgeving, maar er zijn nog steeds wat regio's die niet echt een binding met één club hebben. En dan willen wij wel proberen via onze jeugdopleiding daar een sterkere binding mee te krijgen.
0: Ja, nee, dat klinkt allemaal heel logisch. Ik denk ook dat, wij hebben het hier ook al wel langer over gehad. Wij zijn in het begin wel ook vrij sceptisch geweest. Want we hebben denk ik ook wel uitgesproken dat we dachten... nou, daar gaat een hele hoop, een hap van het budget gaat nu naar de jeugdopleiding. Uiteindelijk, kun je daar iets meer over vertellen? Is het zo dat echt ten koste gaat van spelers voor het eerste elftal? Het minder budget wat jij minder nu uit kan geven aan een nieuwe middenvelder... om het heel erg plat te slaan? Of moet je zien dat ook wel gewoon op een andere manier gefinancierd wordt?
2: Nee, dat kan wel op een andere manier. En je merkt gewoon ook bij bedrijven en ook op het niveau subsidies, KNVB... daar kun je heel veel loskrijgen. Omdat het toch om jeugd gaat, om ontwikkelen van jonge mensen. En daar is toch wel veel animo voor.
0: Ja.
2: Dus dit heeft geen gevolgen, financieel bedoel ik, voor de selectie of iets dergelijks.
0: Nou, dan is het volgens mij... maar dan kijk ik even naar jullie.
1: Nou, dan ben ik toch benieuwd wat er met het argument gebeurd is. Dat, kijk, wij doen dit nu 6 jaar, denk ik.
0: Ja.
1: En al 6 jaar horen wij het argument... ja, maar NAC, ja, maar Willem II, ja, maar Brabant United of Den Bosch. Ik ben toch benieuwd wat er met dat argument gebeurd is. Want ja, die jongens, die als een jongen echt kan voetballen... en echt potentie heeft, zeg maar... dan is Eindhoven echt niet zo ver rijden.
2: Nee, dat is ook zo. Alleen wat zie je heel vaak? Ja, dat is een toptalent, zeg. Die gaat daarheen, die gaat daarheen. En uiteindelijk breken ze niet door. En je hebt ook jongens zoals een Altena weer. Ik gebruik hem, maar die heeft bijvoorbeeld een kruisbandblessure gehad. Ja, en moesten via een omweg toch weer terug zien te komen. En ze zijn er wel. En wij hebben gewoon goede scouting. We hebben, dat heeft de RKC al lang bewezen. En het zullen niet van een selectie van 18 spelers bij de onder 21... zullen er niet 18 prof worden. Maar wij denken, en ik denk ook, dat er wel 1, 2 misschien per jaar of per jaargang erbij zitten.
1: Oké, okay. Die dan het eerste kunnen halen. En,
0: okay. En andersom, Bernard, stel nou dat we dadelijk een aantal spelers hebben in het eerste die zware blessure hebben. Tim van der Loo bijvoorbeeld afgelopen seizoen, die op een gegeven moment toch wel weer op het trainingsveld kwam te staan. Zouden die spelers die dan terugkomen van een blessure ook mee mogen doen bij de onder 23? Of is dat wel echt, zijn daar regels voor dat los van elkaar staat?
2: Ja, je hebt wel dispensatieregels. Daar is wel iets mogelijk. Maar in principe is het natuurlijk wel voor jonge jongens.
0: Ja.
2: Met een keepers zijn er iets andere regels. Nee, maar je kunt dus ook, als je een onder 21 hebt, dan kun je ook makkelijker een keer een oefenwedstrijd inplannen op een dinsdag voor, zal maar zeggen, nummer 14 in de selectie van 1
0: ja.
2: tot 22. En dan vul je ze weer aan.
0: Ja, check.
2: Kijk,
0: ja.
2: En nu, we hebben dit seizoen, of afgelopen seizoen, best wel wat blessures gehad. En dan was het ook vaak heel moeilijk om dan toch die jongens tussen 15 en 20 ook nog wedstrijden te geven.
0: Ja.
2: Omdat je gewoon niet genoeg personeel had.
0: Ja. Ja, check. Duidelijk.
1: Had jij nog een vraag, Bram, over de jeugdopleiding?
3: Nou ja, ik wou zeggen, van je hoort wel eens vaker, hè, dat ook bij Ajax, bijvoorbeeld in de jeugd of AZ, dat de allergrootste talenten die in die opleiding opvallen vanwege techniek, et cetera, dat het regelmatig voorkomt dat de grootste talent van een lichting uiteindelijk niet de beste voetballer wordt zodra ze bij de senioren komen. Is dat ook één kans voor ons? Dat je nog wel eens iets van Altena bijvoorbeeld, hè, dat is dan ook echt, ik hoor je een paar keer karakter zeggen. Je koos net ook duidelijk voor karakter boven talent, om het zo te zeggen. Is dat ook een reden dat de kans van slagen groter is, dat je nog dat soort jongens vindt in de regio?
2: Ja, nee, zeker. Nou, ik zei dus heel duidelijk wat jij ook al opviel. Ja, karakter is gewoon veel belangrijker als talent. Dus van mijn ervaring. Hè. Kijk, als zullen misschien ook al mensen zeggen, ja, talent is het allerbelangrijkste. Maar mijn ervaring is het gewoon niet zo. Ik heb toptalenten gezien. Dat is wel Real Madrid niveau en weet ik allemaal niet wat. En ze staan bij de Aldi je vakken te vullen. Hè, bij wijze van. Mm-hmm. Het is vaak, zulke jongens krijgen al zo vroeg alleen maar complimenten en lof. En ouders thuis, jij bent de beste. En op je trainer en in hun omgeving. En vaak is die laag daar net onder, die nooit complimenten heeft gekregen. Die moest altijd maar weer gas geven. En die hebben niet opgegeven. Hè, ook een Altena, die zat echt in de put met na zijn kruis. Maar die heeft niet opgegeven. Die heeft gezegd, ik ga het nog een keer redden. En die wil ik hebben.
3: Ja.
2: Die wil ik hebben.
3: Ja, het zijn natuurlijk allemaal goede voetballers. Hè? Als je ook als je een gemiddelde speler bent in de jeugdopleiding van Ajax. Of
2: precies.
3: Dan ben je alsnog een getalenteerde voetballer natuurlijk.
2: Precies.
3: Alleen val je misschien wat minder op in eerste instantie.
2: Ja, ik hou van die jongens. Niet net die laag daaronder. Hè? Die heeft altijd voor complimentje hard moeten vechten. En dat hij ook een keer een ei over zijn bol kreeg. Dat is van mijn ervaring en ik loop al een paar jaartjes nu mee en ik zie dat gewoon steeds.
1: Ja. Bernard, je zei dat uiteindelijk voetbalgevoel belangrijker is dan data. Dus als we op die stelling doorgaan, zou je ons misschien een keer mee kunnen nemen aan hoe jij met scouting samenwerkt om een bepaalde speler te benaderen? En heb je daar ook misschien een voorbeeld van afgelopen jaar?
2: Nou ja, het is zo dat in ieder geval data is voor ons echt ondersteunend. En dat betekent, je hebt een bepaalde speelwijze en dan weet je natuurlijk wel, ik zeg maar even een voorbeeld, wij willen graag dat de rechtsback heel veel mee opkomt. En als je dan ziet uit de data, ja, hij komt nauwelijks in de helft van de tegenstander, is dat natuurlijk een belangrijke data. Vroeger had je nog wel eens zo'n data over aantal passes wat aankomt, 100%. Nou, dat zegt mij dus helemaal niks, want dan speel je dus terug naar de keeper of naar je... Hè?
1: Ja.
2: Dus je moet het wel een beetje in gaan kleuren van welke data vind jij belangrijk voor welke positie. En wat heb jij voor benchmark van daaronder willen wij, dan valt die sowieso af. Hè, dus het is een combinatie bij ons van live, beelden, data ondersteunend en dan vooral netwerk. Hè, dat is voor ons heel belangrijk, want ik wil gewoon 5, 6 mensen bellen die misschien wel een jaar met die speler hebben gewerkt. Want die geven jou natuurlijk wel hele belangrijke informatie. En die zeggen, Bernard, let nou op, dit is een gigantische... Ik wil zeggen paardenlul, maar... die moet je niet nemen.
1: Ja,
2: want deze jongen is niet... Die wil het niet, die heeft niet de drive. En dat is natuurlijk hele belangrijke informatie. En als er iemand... Ja, als er drie mensen... Je belt drie mensen en die zeggen alle drie... Bernard, deze jongen, Die vreet het gras op, die vreet het stadion op. Ja. Dat is belangrijke informatie.
3: En als je dan kijkt naar de aankopen die wij doen, hè, als je er een beetje een percentage aan moet hangen, begint nou 50% van de aankopen bij visueel, dat jullie iemand visueel scouten langs de lijn, even gechargeerd gezegd, iemand valt op en daarna ga je de data bekijken en als dat past dan doe je er wat mee? Of begint een traject over het algemeen toch wel eerst bij, we zoeken een rechtsback die opkomend is, we maken een selectie in de data, wie voldoet eraan en daaruit gaan we kijken of er iemand tussen zit die we kennen of et cetera?
2: Nee, we zijn wel gewoon het hele jaar bezig om gewoon elke positie in te vullen met spelers die je live hebt gezien.
3: Ja.
2: Dus daar begon. Maar je hebt natuurlijk ook spelers die via je netwerk toch in één keer naar voren komen waar je niet op had gerekend. Van nou is waarschijnlijk niet haalbaar of wat. Een voorbeeld als Jordi de Wijs. En dan denk je van, daar denk je niet als eerste aan. Hè? Maar dan voel je, nou ja, hij is eventueel haalbaar. Ja, en dan ga je daar wel opduiken. Dus dat is andersom.
3: Maar heb je bij zo'n Jordi de Wijs ook dan nog data bekeken? Of is die dan zo bekend dat je zegt van we weten wel wat we aan zo'n jongen hebben?
2: Nee, dan ga je ook gewoon kijken. Ga je het hele traject door. Dan ga je kijkt toch even de beelden en vooral ook daar weer bellen. En van hoe is die en wat doet hij? En hij heeft op het laatste was bekend dat hij niet zou verlengen. En ook dus ja, dan weet je, dan wil je wel weten hoe is hij dan in de training? Laat hij het lopen of is hij... Ja, en mijn informatie was dat hij gewoon voorop. En het is gewoon een op- en topprof. En wij nodigen altijd de spelers uit. En ja, je wil gewoon even praten. En voor mij altijd heel belangrijk, ik nodig altijd de familie uit. Dus ik zeg altijd, neem opa en oma mee, ouders, vriend, vriendin, mij maakt niet uit. Maar dan krijg je wel een gevoel van wat zit daar omheen? Wat is zijn, wat voor nest komt hij? Wat is zijn... Het gaat ook weer om mindset, waar is zo'n jong opgegroeid? En daar haal je ook veel uit.
3: Ja, ik kan me goed voorstellen, want het is ook wel mooi om te horen. Dus dat iedereen denkt altijd ook... Kijk, mijn kleine die is 8 en die voelt ook. En dan denkt iedereen altijd van... Als iemand net even handiger kan dribbelen of kan draaien of kappen... dan die valt op. Maar je hoort dus eigenlijk bij het groot worden in het voetbal... dat heel veel andere aspecten, wat helemaal niet zoveel met een balaanname te maken heeft... is toch wel essentieel in het worden van een goede voetballer.
2: Ja, je gaat dan wel vanuit dat gewoon iedereen heeft een goed niveau, een basisniveau. En dan komen zulke dingen, worden wel bepalend vaak.
3: Ja.
2: Ja, en vooral, ja, ik ken geen enkele speler die alleen maar succes heeft gehad en alles ging goed. Je hebt altijd met teleurstellingen te maken, hè, in de voetballerij en in het leven. Maar hoe ga je daar dus mee om? Hoe kom je daar weer uit? En als er dus jongens zijn, hè, Beer Altena, een zware teleurstelling. Maar hij staat zo sterk uit. En dan denk ik, ja... Dat zijn de jongens.
1: Ik wil graag even terugkomen op dat datastukje. Er is eigenlijk, sinds dat ik weet dat wij jou mogen interviewen, één transfer waar ik echt heel graag eens naar wil vragen. En dat is, hoe kom je in de tweede of derde divisie van Frankrijk uit voor Fage? Heel benieuwd, echt heel benieuwd.
2: Nou ja, het is zo dat wij kijken natuurlijk altijd naar Nederland. Hè. Nederland is gewoon onze markt. Eventueel België ook, dat is gewoon... Ook RKC, DNA, altijd geweest. Maar ja, deze markten geven niet altijd precies de kwaliteit. En ook binnen het budget, het moet ook allemaal maar passen. En dan zeggen we, oké, waar zien wij eventueel nog interessante spelers? Wat betaalbaar is en wat een goed niveau is? Toen kwamen wij toch wel snel uit op Ligue Nationale, heet dat dan, hè, onder de Ligue 2. En dan ga je dat toch eens een keer gewoon via beelden spitten. Hè? Dus gewoon filteren... En dat je zegt van, nou ja, het begint eigenlijk heel makkelijk. Hè? Dus gewoon zeggen, alles wat ouder is dan 27, dat laten we even weg. Nee, maar dat is al een eerste filter. Ja, het klinkt even heel simpel, maar het is wel zo.
3: Hoe kom je aan die beelden dan, Bernard?
2: Ja, dat zijn gewoon wel programma's. Die hebben gewoon elke club heeft dat. Okay. Dat heet Wisecout. Dan krijg je gewoon alle beelden binnen. Dus okay. En dan ga je dus weer filteren. Hè. Dan, wat hebben wij eventueel nodig? Hè? Dat is toch een winger, eventueel linkspoot. En dan kom je, dan wordt die lijst steeds kleiner. Ja, en dan ga je ook, live kijken. Hè. Sonny is daar een paar keer geweest. Ik ben er geweest. Het was een drama van de wedstrijd. En volgens mij het fase 18 balcontacten. En ik zeg tegen Sonny, want Sonny was echt heel enthousiast. En ik ook wel, wat ik zo zag. Alleen ja...
3: Die wedstrijd wat minder misschien.
2: Ja, en ik zei, ja, Sonny, op basis van deze wedstrijd... Ik zeg maar, ik denk gewoon dat we het gewoon wel moeten doen. En ook weer daar weer, ja, het is allemaal geen garantie. Maar ook met die jongen, ook daarna die wedstrijd. Ik was in het zuiden van Frankrijk, moest ik hem bekijken. En ja, daarna toch geregeld dat ik hem kon spreken. En ook zijn vriendin. En de zaak benemen. Dat je toch weer een beeld krijgt. Gevoel wat is dat voor jongen? Dat is voor mij altijd heel belangrijk. Dus echt de mensen even spreken.
1: Ja. Maar spreek je Frans? Dat klinkt flauw gezegd.
2: Nou, een beetje huistuin en keuken Frans. Ik heb wel, ja, dat ongeveer. Ja, bonjour, trottoir en zo. Ja. Nee, maar ik heb wel 5 jaar Frans gehad op school. En dan, als je dan even een paar dagen eens even bent, dan gaat
3: het naar boven.
2: Dan komt er wel weer iets naar boven, maar ik ben niet, nee.
1: Oké.
3: Maar hoe heb je dan gecommuniceerd met hem? Want hij kan die Engels of is dit echt alleen Frans?
2: Nou, ook een beetje, hij kan weer huistuin en keuken Engels.
3: Oh, oké. Dus, zo kom je nog een heel eind.
2: Ja, en dan handen, voeten en ja, van alles.
0: Nou, mooi. Bernard, je gaf op de stelling promoveren met aantrekkelijk voetbal is mooier dan promoveren met resultaatvoetbal. Ik vind dit ook een rare stelling trouwens, Luc. Want
3: ja, het is gewoon,
0: het is gewoon, maar jij gaf aan promoveren. Mooi bruggetje naar afgelopen seizoen. Toen is het helaas niet gelukt. Uiteindelijk zijn we nog aardig ver gekomen in de play-offs. Denk ik, hebben we nog steeds een trauma van Willem II uit. Maar laten we het daar maar niet weer over hebben. Daar hebben we genoeg
1: mee
0: gedaan. Is bij jou weggezakt?
1: Ik zei, maar kijk, als uit bij Willem II verlies je nog nu nog als ergens C-sporter een trauma oplevert, dan kom je niet tot 20 jaar
0: terug. Er zit ook iets in. Hey, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, Bernard, hoe beoordeel je nu het afgelopen seizoen ten opzichte van de verwachting die je had? Ik bedoel, je gaat natuurlijk naar zo'n window in de zomer ga je met een bepaalde verwachting een seizoen in. Is het wat je ervan verwacht had? Of had je een hele andere voorstelling van het seizoen? Of kun je ons daar eens in meenemen?
2: Nou, gedurende de voorbereiding had ik natuurlijk wel door dat het een best wel een moeilijk seizoen zou worden. Vooral in het begin, wat ik al zei, je begint met ongeveer 10 man op training. En dat hebben we gewoon heel lang meegesleept. Dus dat is gewoon fysiek, hebben we daar gewoon heel lang last van gehad. Ik heb de jongens proefspelers erbij moeten pakken om een beetje aantallen. En het was gewoon echt moeizaam. Dat zag je ook vooral september, oktober. Dus uiteindelijk zeg ik dan toch wel, als je dan kijkt vanaf de winter tot de zomer zijn we 4e geworden. En onderweg verkoop je nog 2 van hele goede spelers. Dan denk je uiteindelijk, zeg je van nou, het was oké. Okay. Ja. Het was echt gewoon oké. Okay. En vooral als je dan bekijkt dat gewoon de eerste seizoen zelf was gewoon moeizaam. En daar kon niemand wat aan doen hoor. Dat is echt geen verwijt aan niemand. Je hebt ook te maken met een degradatie. Hè? Je hebt, de helft loopt af, verlaat de club. Maar je hebt ook een andere helft die ook een beetje teleurgesteld meegaat in het nieuwe seizoen. Allemaal factoren die we nu proberen, daar heb je invloed op, om dat vanaf de eerste training nu op te lossen. Veel dingen kun je in de voetballerij niet oplossen. Een balletje binnenkant paal, buitenkant paal. Maar dingen die we nu op kunnen lossen, bijvoorbeeld de aantallen. En dat kunnen we nu repareren.
0: En is dat dan wat je zegt, omdat je degradeert, heeft dat dan een doorwerking gehad waarom we zo met zo weinig spelers moesten beginnen? Of was het gewoon omdat je wachtte op een bepaald aantal een bepaalde kwaliteit van spelers die je binnen wilde halen?
1: Of was het geld op?
0: Ja, dat was mijn laatste optie. Ja.
1: Nee, de fiets, sorry. Ja. Ja.
2: Nee, het was natuurlijk ook zo, ik ben iets later begonnen. Hè?
0: Zeker,
2: en, kijk, nu ben ik al vroeger en ik hou ervan om vroeg al bepaalde spelers binnen te halen. Dat heeft ook een beetje voor mij een reden ook om misschien concurrentie te ontlopen. Hè, waar wij het eventueel van gaan verliezen. Dus dan zeg ik gewoon iets vroeger tegen een speler. Hey, wij vinden jou top. Wij vinden jou een leuke gozer en een hele goede speler. Maar ik heb er nog iemand. Dus je moet vrij snel beslissen. Nee, maar dat is geen grap. Nee, maar toch proberen iets vroeger. En dat was vorig seizoen dus niet mogelijk.
0: Ja. Ja,
2: en je hebt gewoon toch te maken met een degradatie. Dan moeten we toch even ook de hele organisatie kritisch bekijken qua kosten. En dat is gewoon niet makkelijk voor een hele club.
3: En je hebt nu rust, hè, want nu staat het natuurlijk. Vorig jaar had je en de degradatie en de vertrekkende trainer. En een heel plaatje wat moest gaan veranderen. Dat maakt het natuurlijk ook wel heel ingewikkeld.
2: Nee, het was moeizaam voor iedereen. En wat ik al zei, daar kan niemand wat aan doen. Dat was gewoon zo. Maar we gaan nu, denk ik, een andere fase in.
3: Nee, ik wil zeggen, vorig jaar word je natuurlijk ook gedeeltelijk geconfronteerd met een selectie die jou voor een groot gedeelte ook staat. Elk jaar vertrekken er ook veel jongens bij RKC. Hè. Dat is ook wel een traditie, zoals bij veel clubs. Geeft dat nou extra kansen voor jou om nu, en doe dat ook iets met jou zelf als TD, om nu die invloed meer uit te kunnen oefenen op de totaliteit van zo'n selectie?
2: Maar het gaat niet zozeer om mij. Wij hebben gewoon samen met de scouting, we hebben eigenlijk het elftal altijd op het bord staan. Hè. Nou, wie gaat er weg? Waar hebben we wat nodig? Welke positie? Welke karakters ook? Hè. En welke profielen? En daar ben je gewoon mee bezig. En we hebben natuurlijk ook goede gasten die natuurlijk blijven. Hè, en die een contract hebben. Die er ook al 2 jaar geleden waren. Hè. Lian van Gelderen en Castillo. Tim van der Loo, wat eigenlijk een nieuwe speler is voor mij. Dat is, ja, dat is eigenlijk een nieuwe aankoop bij wijze van. Ja, ja. Daar ben ik heel blij mee, want het is natuurlijk een hartstikke goede speler.
0: Wij ook, ja.
1: Ja, ik kan echt niet wachten. Ja,
2: ja en, maar zeker, de vertrekkende spelers is soms ook teleurstellend. Maar het geeft ook weer kansen, omdat er weer ruimte ontstaat. Om weer vers bloed en frisse energie weer in het elftal, in de selectie te krijgen. En ik denk dat dat nu ook wel gaat gebeuren.
0: Nou, je bent in ieder geval aardig vroeg begonnen op de transfermarkt. Hè, met Jordi de Wijs, met Van Leeuwen van Den Bosch. Die ken je natuurlijk goed, denk ik, vanuit jouw tijd uit Den Bosch.
2: Ja.
0: Is dat ook de reden dat je daar heel snel erop zat? Want volgens mij was op het moment dat bekend werd dat hij zelf niet wilde verlengen, of dat het in ieder geval bij Den Bosch niet doorging, had jij hem al binnengehengeld, begreep ik.
2: Nee, nou, het was zo. Ook daar, wat ik al zei, we hebben het gewoon de selectie op het bord staan. Ja, ja. En wij hadden gewoon zo'n type nodig.
0: Ja.
2: Dat even los van Thijs van Leeuwen.
3: Voor de luisteraar, een type loper bedoel je? Of
2: ja, een diepgaande 10. Iemand met veel dynamiek. Kijk, je kan ook eventueel met een fase op 10 spelen. Dat is weer een ander type. Dat is meer een echt zo'n klassieke 10 van vroeger. En dan wil je het ook weer een andere smaak hebben. En dat is natuurlijk Van Leeuwen die met gemak 13 kilometer loopt per wedstrijd. En dat vindt hij ook nog leuk. Ja, ik snap het niet. Maar,
3: prima, zijn ding.
2: Ja. Ja, zijn ding. Iedereen heeft zijn hobby. En dus eigenlijk was het niet zozeer van oh, Thijs van Leeuwen is op de markt, die wil ik graag hebben. Het was eigenlijk omgekeerd. Wij zochten zo'n type. En ik kreeg informatie van hey, hij is eventueel op de markt.
0: Ja.
2: Dus ja, ik had zijn nummer nog. Dus die belde ik was. Dus zo is het eigenlijk gegaan. Ja,
0: ja, nou top. Dan gaan we eigenlijk al zo voorzichtig richting het nieuwe seizoen. Kun je al iets zeggen over de doelstelling? Is die opnieuw bijvoorbeeld, we gaan weer meedoen aan promotie? Of gaat die anders zijn dan vorig jaar? Dat vraag ik niet voor mezelf, maar vooral omdat denk ik 300 verschillende supporters mij dat gevraagd hebben. Dit dat moet je toch echt aan Bernard vragen?
1: Dat was de meest ingezonde, ja.
0: Zijn? Ja.
2: Nee, kijk, het is zo wat ik al aangaf. We zijn natuurlijk sinds de winter, hè, dan hebben we toch een goede stap naar voren gemaakt. Dus wij hebben gewoon heel duidelijk gezegd, wij willen gewoon om die bovenste posities mee gaan doen. En dan gaan we niet zeggen, het moet 2 of 4 of 3 of 5.
0: Ja.
2: Maar gewoon, wij willen gewoon om die bovenste posities meedraaien tot aan het eind. En ook eventueel, het was nu wel een gaatje tot nummer 2, tot Cambuur. Ja, dat we proberen dat we daar
3: dichterbij
2: zitten en blijven. Ja. En dat hopen we dus te kunnen realiseren, doordat we dus nu vanaf dag 1 met een mannetje 25 gaan starten in de training. Ook met in de staf met een paar veranderingen, wat denk ik ook wat beter is voor de samenstelling. En dan denk ik dat we dus om die bovenste posities mee kunnen doen.
3: En voor de luisteraar, welke veranderingen heb je het dan over in de staf? Wat nu wat beter lijkt, qua puzzelstukjes in elkaar lijkt te vallen?
2: Nou, zo iemand als Adrie Bogus, zo'n profieltrainer, die hadden we graag erbij. Die hebben we er dus nu bij. We hebben vorige zomer besloten van in de performance dat het op meerdere schouders komt te liggen. Ik weet niet of dat correct Nederlands is, maar in ieder geval, dat is toch niet helemaal, moeten we eerlijk zeggen, bevallen. Dus we hebben nu een performance coach die dus gewoon één man die daar echt voor al het fysieke verantwoordelijk is, die daar natuurlijk wordt geholpen door de technische staf en door ondersteunende staf. Dus die twee dingen wilden we heel graag repareren. Zo kan je het misschien noemen. Dus wat ik al zei, dat zijn ook dingen waar je invloed op hebt.
3: Mm-hmm.
2: He, dat kun je dus veranderen. En als je denkt dat dat beter is, aantallen kun je aanpassen en verbeteren met hulp van de opleiding. En zoals ik al zei, balletje binnenkant, paal en zo, daar heb je geen invloed op.
0: Nee, maar ik denk dat hebben wij ook best wel vaak besproken in de podcast al. Ik denk dat daar ook niemand wakker om gaat liggen. Oh, daar kun jij niks aan doen, daar kan de speler zelf niks aan doen.
2: Nee.
0: Maar ik denk wel wat je zegt, hè, dat we in sommige wedstrijden ook wel gewoon het karakter misten op sommige momenten. Dat we dachten, Ja, om het dan heel plat te slaan. We hadden echt niet allemaal verwacht dat we tweede zouden worden. Maar soms, als je dan thuis tegen een laagvlieger speelde, dan had je er toch even iets meer van verwacht.
1: Vitesse 1-1, die deed pijn.
3: Ja, precies. Ken je dat beeld, Bernard? Want wij hebben hier inderdaad afgelopen seizoen een paar keer geroepen van we missen toch een bepaald karakter in het team, lijkt het zijn. Dat het op dat vlak toch niet helemaal in evenwicht is. Herken jij dat? Of denk je er anders over?
2: Ja, ik snap wel wat jullie bedoelen. Ik denk wel dat het eigenlijk is ontstaan ook weer in die eerste seizoenshelft. We hebben een paar keer, omdat we gewoon ook niet fit waren en daar kon niemand wat aan doen, hebben we vaak op het laatste punten laten liggen. En dat is toch, was eigenlijk in het begin een fysiek dingetje en dat werd later toch wel iets van een mentaal dingetje. Ja. En dat is gewoon de hele seizoen is dat een beetje blijven hangen. En geen verwijt aan niemand. Maar ik snap wel wat jullie bedoelen. Wij willen wel proberen dat we iets agressiever nu en iets verder naar voren. Dat gaan we proberen. Dan gaan we dus vanaf dag 1 mee aan de gang. En in ieder geval fysiek gaan we denk ik grote stappen maken.
0: Ja, mooi. Ik denk dat het een belangrijk punt is. Een andere vraag die heel vaak binnen is gekomen is... we hebben, en dat zijn wij als supporters, dat weet je misschien inmiddels, Bernard, helemaal niet gewend dat er met spelers als voor jouw tijd al Zawada, Margaret, Iatare en afgelopen seizoen Wijdman en Altena en ook Van der Leijn nu vandaag, dat er toch aardig wat geld voor binnen lijkt te komen. We zijn het volgens mij net al, dat is lang geleden geweest. Betekent dat ook dat jij iets van dat geld dat binnenkomt nu zou kunnen gaan stoppen in bijvoorbeeld transfersommen voor andere spelers? Of gaat dat bij RKC naar andere dingen?
2: Nee, ik denk dat de supporters wel vergeten dat een zo'n organisatie en een club op KKD-niveau, waar je gewoon heel erg naar achteren loopt met mediagelden. Ja, dat kost natuurlijk ook wel wat om zo'n bedrijf staande te houden. Ja, daar zijn gewoon bepaalde afspraken over. Dat kan ik hier niet vertellen. Maar in ieder geval, wij hebben gewoon een heel mooi salarisbudget waar ik dus mee spelers kan halen. En dat is weer RKC. Wij moeten creatief zijn. En dus niet alleen die spelers moeten iets vroeger komen en iets langer blijven. Dat moeten wij ook binnen wij moeten iets meer doen en iets harder werken en een stapje harder lopen. En dat doen we graag.
3: Maar stel Bernard, je komt in een situatie terecht. Er is een voetballer die jij al een tijdje op een lijstje hebt. Nou, je zegt van, soms krijg ik wel eens te horen dat een voetballer...

0: dan is ook de club, en dat vind ik ook sterk aan deze club, dan zijn we ook flexibel. Hè? We zijn gewoon wel heel duidelijke kaders. Maar als er echt een goede verhaal en een goede reden achter zit, en het is onderbouwd, hè, dan is de club ook bereid om eens een keer out of the box te denken.
1: Maar zeg je dan eigenlijk ook, één vraag terug, dat we RKC heeft transfers nodig om de bedrijfsvoering te kunnen dekken?
0: Dat heeft elke club in Nederland nodig.
1: Oké.
0: Ja. En dat is gewoon, dat is gewoon realiteit.
1: Oké. Ja.
2: Ik dacht, er komt nog een nee.
1: Nee, ook dat, kijk, weet je, het is, kijk, ik vind het wel heel mooi om te zien, hè, dat wij zijn nou, dit RKC is een club in transitie nog steeds, van Eredivisie naar KKD. Jullie moeten toch een bedrijfsvoering nou gaan op poten zetten, of dat hebben jullie gedaan, waarin je dus durable of duurzame KKD kan spelen. En dan ben ik gewoon wel heel geïnteresseerd in, ja, welke bedrijfskeuzes worden dan toch anders gemaakt dan dat ze destijds in de Eredivisie gemaakt worden. En dit is er daar uiteindelijk eentje van. Dus dat is alleen maar interessant.
2: Ja, mooi. Afgelopen seizoen, Bernhard, hadden we natuurlijk ook een paar hele goede huurspelers. Unieke eentje daarvan. Kijk je ook dit jaar weer naar huurspelers? Of is dat bijvoorbeeld iets waar je pas in een latere fase naar kijkt, als je denkt, ja, die spelers van dat soort kwaliteit kan ik niet voor onszelf binnenhalen? Of ben je daar bijvoorbeeld op dit moment al mee bezig om naar te kijken? En dan uiteraard hoef je nergens op in te gaan, maar meer in zijn algemeenheid.
3: Mag wel, hoor.
2: Ja,
3: nee, dat zou niet goed zijn.
0: Nee, kijk, in principe zeg ik altijd van, de eerste doel is om een speler binnen te halen. Een goede speler die je zelf, hè. En dan kan het gebeuren dat het hele plaatje, dat je uitkomt op een of twee huurspelers. Het heeft weer voordelen dat het misschien ietsje goedkoper is. Kun je weer ergens anders iets meer. Ik kwam 2 jaar geleden bij Den Bosch. En daar word ik steeds nog achtervolgd. Daar heb ik gezegd, huurspelers is not done of zo. Maar dat was zo, mijn voorganger daar, die had gezegd, daar ga ik een speler huren en op deze speler. En dat vond ik niet goed.
2: Ja.
0: Je doel moet niet zijn, ik ga hier, voor deze positie ga ik een speler huren. Het doel moet zijn, een hele goede, een Van der Leij of wat dan ook, of te vinden. Voor jezelf. Hè? En die haal je binnen, leg je vast. Het kan natuurlijk wel gebeuren gedurende een window, dat je dan uitkomt van, het is moeilijk en je wil ook een bepaalde kwaliteit, moet je ook waarborgen. En dan kom je misschien bij 1 of 2 huurspelers per seizoen misschien uit. Het kan een keer 1 zijn, het kan misschien ook een keer 3 zijn. Dus zo kijk ik tegen huurspelers.
1: Is dan de ene positie nog moeilijker om RKC in kwaliteit te vinden dan een andere positie?
0: Ja.
1: Okay, en dan...
0: Maar dat is eigenlijk niet alleen RKC, dat is eigenlijk... Je ziet vaak golfbewegingen. Je had een paar jaar geleden, was bijvoorbeeld linkscentraal was echt onmogelijk om te vinden. Of een linksback. Op dit moment zijn wingers weer heel erg moeilijk. Dat varieert vaak in de loop der jaren. En dat moet je natuurlijk wel weten. Daarom ben ik ook blij met Joram van der Veen. Om die in de winter al te halen. Nederlandse snelle winger, goede gast, goede speler. Ja, nu ben ik heel blij omdat de markt vrij leeg is. Dat is natuurlijk ook je baan als TD om een beetje vooruit te kijken van op deze positie kan het heel moeilijk gaan worden in de komende half jaar, jaar.
2: Ja, we hadden het er denk ik net voor de uitzending al heel even over. Maar we hebben, ik denk als we nu de selectie door gaan lopen, dat gaan we niet doen. Maar dat er een heel aardig elftal al staat, dat moet natuurlijk denk ik voorin vooral nog wel iets bij. Ik durf wel aan dat je... Of de plekken die vorig jaar iets minder waren, dat we daar al echt versterking hebben gehaald. Ik weet eigenlijk niet eens waar ik heen wilde, joh.
1: Bram dan.
3: Ik wil eigenlijk vragen omdraaien van, zijn er plekken waar je nog echt specifiek
2: naar op zoek bent? Daar wilde ik
3: naartoe, ja. Binnen de selectie.
0: Nou, ik denk niet dat het een geheim is. Als je weet, Unieke is terug en Van der Leij is verkocht. En ik heb alleen Jesse van der Haar. Ik zeg nu ik, we zijn wij, hè. We hebben tot nu toe alleen Jesse van der Haar, dus... Dus dat lijkt me wel duidelijk dat we nog op de spitspositie wat moeten doen. Maar in principe willen we gewoon maandag gaan starten. Dus met 5 jongens uit de onder 21 die de eerste weken mee gaan draaien. Daar kom je op 4, 25 spelers. En we willen het gewoon ook even laten draaien. Want je kunt vaak op het bord denk je, nou hier ben ik sterk. Hier zijn we, hier

0: goed. En dan in één keer gebeurt er wat. En dan op een andere positie denk je van, nou, dat is waarschijnlijk niet genoeg. En dan staat er iemand op. Ja. Dus we willen nu het even gaan beginnen. En dan in de zie je vaak wel in de eerste 2-3 weken komt er wel wat naar voren van, nou, dat kan een probleem worden, of dat is juist uitstekend wat je niet had verwacht.
1: Nou, we hebben de afgelopen jaren ook vaak gezien dat het de filosofie van de club is, in de oude situatie in ieder geval, om ook bewust een tijd te wachten met voetballers. Hè. Jullie hebben nu de situatie gecreëerd dat je comfortabel nu even kan afwachten, want er staat al heel veel, waardoor je de luxe hebt om te kijken de komende weken hoe zich dat ontwikkelt. Maar is het ook een filosofie van de club om nog richting eind augustus te wachten om dan toch misschien op die manier buitenkansjes te kunnen aantrekken die nu tegen jou nog zeggen, Bernard, heel mooi verhaal, maar nu nog even niet?
0: Nee, dat is zeker ook het plan, dat je toch een reserve overhoudt om te kunnen reageren. Dat kan sportieve reden zijn, dat het ergens toch niet zo draait. Ja, of je hebt, laten we het niet open, met een blessure te maken. Ja. Dat je dus nog wel kan reageren. Ja, dat zeker. Alleen de hoeveelheid is natuurlijk de vraag. Wil je nog 5 spelers overhouden een budget of 1 of 2? Ik ga liever voor het laatste. Maar er is natuurlijk een verschil als je in de eredivisie is natuurlijk een ander platform. En dan kun je nog in een later stadium op andere spelers terugvallen. Want die zeggen, nou, ik kan naar een eredivisieclub. En daarom is de uitgangspositie is in de KKD, keukenkampioendivisie moet ik wel zeggen, is wat anders met het benaderen van spelers.
1: En als je daar een aantal aan moet hangen nu, er is nu een situatie, je zegt, we houden er een aantal achter de hand waar je op kan inspelen richting einde van de transferperiode. Stel, de selectie zoals die nu staat blijft intact, gaat niks meer weg. Je gaf al aan, we zoeken voorin er nog wel iets bij. Aan hoeveel spelers zit je nog te denken wat er max bij zou hoeven dan in zo'n geval, als alles nu dus blijft, wat er nu zit?
0: Nou ja, eventueel, wat we al hebben besproken, een spits, daar komen we niet omheen. Ja, ik denk dan nog 2 jongens.
1: Buiten die spits om?
0: Ja.
1: Dus in totaal 3 dan?
0: Dat denk ik. Okay. Want, maar dat hangt ook af van die jonge jongens. Hè. Kijk, wij hebben 5 jongens erbij. Ik zou me wel voor kunnen stellen dat er 1 of 2 van die jongens bijna zegt, hey, dat is leuk, blijf er maar bij.
2: Want ik weet dat er altijd moeilijke vragen zijn, hoor. Dus, maar ik moet hem toch vragen. Er zijn, denk ik, als wij met z'n 3-4 gaan nadenken, 4 of 5 spelers in de selectie waarvan ik denk, die zijn wel erg goed. Verwacht jij heel serieus, kun je er iets over zeggen, of die ook echt blijven qua aan uitgaande transfers? Of zeg jij, ik hou de beurs dicht en alle kikkers in de kruiwagen en we gaan voor promotie voetballen.
1: 1 september telefoon weer aan.
2: Ja, precies.
0: Nou, dat is een variant. Nee, maar kijk, dat is ook wat voordeel als je dus heel vroeg zo'n mooie transfer kan maken met Tim. Wij hebben niet echt een noodzaak financieel gezien om jongens weg te doen. Dat is wel een voordeel. Er zijn natuurlijk clubs die nauwelijks de rekening kunnen betalen van het gas, licht en water. En die moeten misschien dan verkopen en wij hoeven in ieder geval niet te verkopen. En op dit moment is het ook erg rustig. En wij hebben niet echt de noodzaak om te verkopen. Maar er zijn altijd, elke Nederlandse club heeft ergens een grens. Hè, financieel. Ja, waar het dan eventueel spannend kan worden. Maar in principe hebben wij niet de intentie om nog spelers te gaan verkopen.
3: Oké. Okay. Nou, dat op zich een mooi nieuws, denk ik.
2: Nee, sports willen het altijd, die moet het altijd vragen. Ja, ik weet het. Ja, toch.
3: Hey, is het nu een groot verschil dat bijvoorbeeld een NAC nu weer erbij komt? Of dat Willem II nu weg is? Dat is wat wij eigenlijk een paar jaar geleden van Mo Allag heel veel hoorden. Vind jij ook dat een groot verschil is? Of zeg jij, wij doen ons eigen ding en wij kunnen die salarissen bijvoorbeeld toch niet matchen met bijvoorbeeld een NAC? Ik heb er geen verstand van, hoor, maar.
0: Nee, op het gebied van financiën is dat ongeveer allemaal hetzelfde. Dat zijn gewoon grotere clubs met meer mogelijkheden. Dus daar verandert er niks, eigenlijk.
2: Maar heb je dan niet liever niks persoonlijks, maar dat Excelsior en Telstar degraderen in plaats van dat NAC en Willem II dat doen?
0: Ja.
2: Qua concurrentiepositie?
0: Nee. Nee, okay. Nee, ik vind het eigenlijk wel mooi dat je toch weer zo'n Brabantse derby en volle bak, dat is gewoon dat is toch altijd wel wat speciaals.
1: Kun je met de boot, hè?
3: Met de boot, zeker. Ik ben nog wel benieuwd, Bernard, en dan denk ik dat we zo ongeveer richting een afsluiting gaan. Ik ben eigenlijk nog wel heel benieuwd. Je hebt nu een aantal transfers uitgaand, denk ik, heel mooi gedaan. Je hebt ook inmiddels een hele hoop spelers gehaald. Wat is nu de transfer waar jij zelf het meest trots op bent? In die laatste jaartje, denk ik, dat je nu zit, hè?
0: Nou ja, trots. Nou, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Samen met de scouting, met de club, dat te doen. Hè. Kijk, dat zo'n Altena van der Leij, dat iets wat door het dak gaan, is natuurlijk niet alleen scouting, Ome Bennett en weet ik veel. Het is ook de club. Hè. De club is zo... ja, ik hoorde natuurlijk al, voordat ik naar nou, het is een warme club, familie, goede faciliteiten. Maar je moet je nu echt, nu weet ik het, deze jongens komen elke dag binnen bij ons. En wij creëren met z'n allen, dat begint met Ellie in het spelershome, tot Willem, de algemeen directeur. Wij creëren wel een sfeer en een situatie waar gewoon spelers zich gewoon goed kunnen ontwikkelen. En dat vind ik wel heel speciaal. Ik vind het moeilijk om dan te zeggen, ja, ik heb deze speler, dat vind ik wel moeilijk. Daar ben ik trots op.
3: Oh, laten we maar zeggen dat je overal trots op bent dan.
0: Ja.
3: Toch?
0: Nou ja, ja. Ja, moeilijk te zeggen.
3: Bram, had jij nog iets?
1: Nou, ik hoorde jou aan het begin zeggen over de jeugdopleiding. Daar staat nu al echt iets heel moois. Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen? Van wat houdt nou de jeugdopleiding de komende jaar in? Hoe hebben we het georganiseerd? Met welk idee daarachter? Wat is dat moois wat jij aan het begin van de uitzending aangaf?
0: Nou ja, het mooiste is gewoon dat die jongens met hun ouders die komen op gesprek. En dan zie je dat vuur in de ogen. En ze willen zo graag komen. En dan merk je toch wel dat een BVO op zich heeft altijd een gigantische aantrekkingskracht. Maar je merkt ook en je voelt gewoon dat RKC in de afgelopen jaren toch echt qua reputatie enorm is gegroeid. Dat heb ik zelf misschien nog niet zo gerealiseerd. Wel iets, maar niet zoveel. Ik merk het ook in de zaakwaarnemerswereld. Heel veel respect en een positief beeld over RKC. En ook bij die ouders. En er zijn ook een paar jongens die konden ook wel naar andere clubs. Maar die, wij nodigen ze natuurlijk altijd uit. En het is natuurlijk een fantastische omgeving. Ja. Mooie velden, mooie faciliteiten. En ze waren wel verbaasd dat de TD kwam. Maar het was omdat er was geen HO nog. Dat was eigenlijk een foutje achteraf van mezelf. Ik had eerst een HO moeten halen, dan had hij al die gesprekken kunnen doen.
1: Wat is een HO?
0: Een hoofdjouwopleiding. Maar dat hielp natuurlijk wel om die jongens binnen te krijgen. En dat enthousiasme, dat is altijd zo leuk. We hadden gisteren twee teams die mochten aan de kleding passen. Ja, en dan zie je zo de stralende ogen. Ja, ik vond dat vroeger ook het mooiste wat er was. Hè. Dan kreeg je schoenen en dan kreeg je een trainingskleding. En met een sponsorlogo. Ja, mooi, fantastisch.
3: Mooi man. Ja, top.
1: Maar we hebben nou twee teams? Of hoeveel?
0: Ja, het is zo. We hebben twee teams in Waalwijk. Dat is onder 21, onder 19. Maar je moet voor de licentie wel met vier teams starten. En we hebben natuurlijk een enorm goede band met RKDVC. Op verschillende niveaus. En een club die enorm in de lift zit. Niet qua aantallen, maar ook qua kwaliteit. En eigenlijk zijn dan de onder 15, onder 17... zijn RKDVC elftallen, maar die voetballen onder de vlag van RKC. Nou, het voordeel is ook dat we met RKDVC 5 jaar een samenwerking zijn aangegaan. Dus zij gaan ook profiteren van ons. Wij nu ook even van RKDVC, moet ook eerlijk in zijn. Omdat wij toch een kwaliteit wilden leveren. En als je dan 4 elftallen vanuit het niets neer moet zetten, dan is dat gewoon best wel moeilijk.
1: Ja.
0: En nu hebben we gewoon 2 elftallen... volle aandacht kunnen geven. En volgend jaar dan nog een keer 2 elftal.
2: Zit er ook nog het argument bij dat jongens die het dan net niet zouden halen misschien doorvloeien naar de selectie van RKDVC? Is dat
0: het? Nee, niet zozeer. Maar als zij dat willen en als RKDVC dat wil. Hè, dat was wel heel duidelijk in de gesprekken van ja, wij willen gewoon wel RKDVC blijven. Wij hebben gewoon gezegd, wij gaan daar niet spelen scouten of zo. Het zijn gewoon dezelfde elftallen, dezelfde jeugdleiders, dezelfde jeugdtrainers. Dus voor deze 2 elftallen verandert er eigenlijk niks.
2: Oh, dus het is niet zo dat je bij ergens een 16-jarige jongen vindt en zegt, joh, dat is wel een talent, kom maar bij ons spelen. En dat je hem dan de B1 of de onder 17-1 van de RKDVC zet.
0: Nee, nee, okay. Dat hebben we zo afgesproken. En, maar vanaf volgend jaar, als natuurlijk die elftal ook naar Waalwijk komen, ja, dan worden dat wel gescout elftal.
2: Ja, okay. Ja, okay.
1: Maar dan heb je organisatorisch besloten, we gaan een jeugdopleiding starten. Nou, daar komt heel veel zakelijks bij kijken natuurlijk. Van hoe gaan we het inrichten, je moet spelers regelen, et cetera. Zijn jullie dan ook al zover dat je ook met een bepaalde filosofie wil trainen, met een bepaalde filosofie wil voetballen? Of is dat next step?
0: Nee, we hebben nu samen met de nieuwe HO hebben dat uitgewerkt. Van ja, waar staan wij voor? Hè? Dat staat bovenaan. Waar staat RKC voor? Wij willen niet lange peren. Even heel grof gezegd. Dus wij hebben dat wel uitgewerkt. Van nou, hoe willen we aanvallen? Hoe willen we verdedigen? Niet in detail, het gaat om de intenties, de spelintenties. En dat willen we wel terugzien. Individuele benadering, hè? Dus ja, je hebt een selectie van 18, maar je hebt natuurlijk alle die 3, 4, 5 jongens waar je van hoopt en waar je van denkt, nou, die zou het misschien kunnen redden. En die wil je ook weer iets extra aandacht geven.
1: En gaat het ook zover dat je systeem technisch dan hetzelfde wil als club? Of is dat gewoon per team afhankelijk met het spelersmateriaal wat je voorhanden hebt?
0: Nou, ik vind dat systeem wordt wel iets gewaardeerd. 4-3-3, 4-4-2 en zo, dat is niet zo. Het gaat echt om de intenties. Zet je voorheen druk of ga je helemaal terug op de middenlijn? Dat is wel heel bepalend. Wil je opbouwen via je keeper, via je verdediging door het middenveld? Dat zijn allemaal van die kernintenties. Die moeten wel hetzelfde zijn. Maar of je nou een keer zegt van nou, ik wil met wingers aan de binnenkant spelen of aan de buitenkant. Is misschien ook wel goed dat jongens in verschillende systemen, verschillende wedstrijdvormen worden opgeleid.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, dan gaan we richting het hele uur alweer. Ik had nog wel een vraag. Hoe veel verstand heb jij van voetbalshirtjes? Zeg maar de modieuze kant van voetbalshirtjes.
0: Niet zoveel.
2: Oké, okay, maar nee. kun je... Wat vind je dan toch? Heb je die nieuwe shirts al gezien?
0: Heb ik nog niet gezien.
2: Nog niet gezien, oké. Nee. Ik dacht, misschien kunnen we een hint krijgen over wat je ervan vindt in ieder geval. Of,
0: nee. Ik dacht dat je misschien... Nee, het was wel mooi, we hadden RKC Live en er werd een shirt van 1940 werd geveld.
2: Oh ja, joh.
0: Dat vond ik heel erg mooi. Ja, ik wilde ook mee gaan bieden, maar ik was heel snel eruit. Want die bedragen gingen heel erg hoog. Maar was echt, dat vind ik heel mooi. Ja, de eerste wedstrijd van RKC uit 1940. Originele shirt.
1: Hoe was dat design, Robert? Weet je dat?
0: Ja, dat was echt geel-blauw met gewoon strepen. Ja, maar het was echt een heel mooi shirt. En ja, het was fantastisch.
4: Een beetje het Vitesse shirt, maar dan in het geel-blauw.
1: Ja, ik blijf persoonlijk een fan van de gestreepte RKC shirts. Dat vind ik toch dat blijft voor mij het RKC. Maar dat is ook het RKC toen ik binnen ben gekomen. Zo nee,
2: ik heb dat dus helemaal niet.
1: Nou ja.
2: Want ik kom uit de generatie dat we altijd vooral gele shirts hadden en blauwe broeken en witte sokken. Ja. Dat vind ik nog steeds klassiek RKC 2007.
1: Maar
2: je
1: ziet die strepen ook terug in het logo. Dat is bewust gedaan, hè? Daar zitten de strepen ook in.
2: Nee, klopt. En de sponsor die moet wel zeg maar oké vinden dat het niet te lezen is. dat was altijd een uitdaging.
1: Maar je kan hier best een primeur geven, toch? Je kan best verklappen wat de kleuren zullen zijn van de thuisshirt.
0: Ik heb een vermoeden. Maar
2: witte sokken. Hey,
0: ik vond altijd de mooiste sponsor, vond ik Even Adam.
1: Ja, oh ja, dat is wel heel ver terug. Ja. Ja, ja.
0: Nee, er was laatst vorig seizoen was er een keer een collectie, werd het tentoongesteld. En dat vond ik wel, dat moest ik een beetje een Leeuw van Venen zo denken.
1: Ja.
2: Toen was ik nog niet geboren, joh. Die tijd is dit.
0: Dat is een beetje mijn Panini-plaatjes tijd.
2: Ja, okay.
0: Die verzamelde ik, dat vond ik mooi.
1: Leeuw van Venen, die is later nog trainer geweest, toch ook bij ons? Dacht ik, ja.
2: Ja, dan is eigenlijk...
3: Robert en ik delen microfoon vanavond. Nee, dus soms, soms is het even gek kijken. Heb ik eigenlijk nog één vraag aan jou, Bernard. Is er nog iets wat jij zelf kwijt wil aan alle RKC-supporters die luisteren? Of zeg jij, ik heb mijn verhaaltje wel gedaan.
0: Nee, ik wil wat kwijt. Ik wil alleen maar zeggen tegen iedereen van de seizoenkaart gaat heel hard. Gaat echt heel goed.
2: Weet je het aantal tussendoor? Sorry als ik dat je ook onderbreek.
0: Volgens mij gaan we al richting 2700 nu.
2: Zo,
0: en dat is al vrij vroeg.
2: Vet.
0: Al zoveel. Dus ja, maar wat mij betreft kunnen er nog wel behoorlijk wat bij. Dus in ieder die nog een oom en een tante of een neefje, nichtje, kom volgend seizoen naar het Mandenmakerstadion. En wij gaan proberen elke wedstrijd te knallen met elkaar. En daar hebben we jullie voor nodig.
3: Ja, top. Super bedankt dat je wilde aansluiten vanavond.
0: Graag gedaan.
1: We hebben wel een nieuw koosnaampje voor als we het voor de komend seizoen over Bernard Schuitman gaan hebben.
0: Oh.
1: Dan hebben we een nieuw koosnaampje hoe we hem kunnen gaan noemen. Want dat is me vandaag al een paar keer opgevallen. Jij ook?
2: Ja, Ome Berno. Maar we moeten wel goed articuleren. Ja. We hebben Ome Berno en Ome Berno. Dus dat hebben we, ja.
3: Hey, Ram, bedankt.
1: Ja, jullie ook.
3: Luc, bedankt.
2: Ja, bedankt.
3: Robert, bedankt.
4: Ja, jullie ook bedankt. Ja.
3: Hey, wensen jullie een fijne zomer en we zien elkaar
2: augustus.
3: Nou, augustus, tot later.
0: Fijne zomer.
5: Weeks met het radio nieuws.
3: Ja, ik weet het
5: in een deel van Europa
2: wel, maar ik sta nog open.
5: Hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noordbeemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Leeuw Tobi Laki Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. Drie NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De drie lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noordbeemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM. We are here 'cause you were there. Dance.

Ja, dit was ook een ware sensatie toen deze plaat uitkwam. Dat kleine mannetje met die ghetto blaster op zijn schouders. We hebben het natuurlijk over Freddie James uit 79. Get Up and Boogie, daar begonnen wij deze nieuwe aflevering van Dance Factory. En dat alles op de Disco Donderdag, hè? Tussen 8 en 10. Mijn naam is René van der Meer. En ik doe het weer keer op keer. Al vanaf 1978, jawel, of zo is het ook. Het programma wordt uiteraard herhaald op de zaterdagavond. Dat weten we tussen, dan niet tussen 8 en 10, maar tussen 9 en 11 uur hier op Langstraat FM. Waar we hele, hele fijne platen voor jullie hebben. Ronnie Hudson en de Street Players. Now wait a minute. Hoor die basses. Dan weet je dat je luistert naar Dance Factory, Langstraat FM.

Ernie Hudson and the Street People. California Love, Poplock. Wat een fijne plaat was dat. Dance Factory, daar luister je naar hier op Langstraat FM. Het is weer donderdagavond. We tikken het weekend alweer bijna aan. En nog een dagje ploeteren morgen. En dan kunnen we er weer lekker 2 dagen van genieten. Een plaat die 49 jaar oud is. Echt waar. Je gelooft het bijna niet, hè? CJ and Company. En we draaien de 12 inch natuurlijk, hè? Dat ben je van ons gewend. Als het even kan. Als het even kan. Devil's Gun, zo heet het. Uit 1977 dus.

Bijna een halve eeuw geleden, 1977, CG and Company, Devil's Gun. Langstraat FM. En we gaan een jaartje omhoog. 48 jaar. 1978, hier zijn de jongens van Foxy. Maar ja, die jongens, het waren toch wel jongens, zeg je wel.

0: no fear. Have no fear. Have no fear. Renee is here.
1: Ah, dat waren ze, Foxy uit 1978, Get Off, gedraaid hier op Langstraat FM, Dance Factory met René van der Meer. Fijn dat je luistert. Dit is uit 1977, Eddie Holman. And this would be a night to remember. Wellicht

Eddie Holman, This Would Be a Night. This Will Be a Night to Remember. De 70's zijn aardig vertegenwoordigd vanavond. Dat is bij een eentje van de meer. 9 van de 10 keer toch wel het geval. Er komen dadelijk nog wat requests aan van Johan Duiversloot. Die passen ook allemaal fantastisch in het plaatje. Maar nu eerst eventjes wat uit 1986. Ja, je hoort het goed. Vriend van het programma Mental Theo, oftewel Theo Nabuurs. Die heeft een plaat. En dan moet hij... Oh, die was denk ik heel snel afgelopen. Dan moet hij altijd een beetje mijmeren en zo. Dat is zijn favoriete plaat. En dat is deze. 1986. Speciaal voor jou, Theo. Mentale Theo, hè, zei ik altijd. William Pitt. Wat een fijne plaat is dat, zeg. City Lights. Even een klein beetje bijkomen.

is on. Is it dusk or is it dawn?

lekker lang, lekker. Bij deze tropische temperaturen die we inmiddels weer gaan bereiken. Het wordt weer bloedje, bloedje heet. Terwijl ik net een overheerlijk broodje gekregen met van alles wat lekkers erop. En daarom die kan altijd nog een cateringbedrijfje gaan beginnen. Ja, dat is echt iets voor hem, denk ik. De lekkerste gerechtjes tovert hier tevoorschijn hier. De Miracle speciaal voor Johan Duivensloot en Love Machine. Langstraat FM. En deze hebben we een paar weken geleden ook gedraaid, maar dan een 3 minuten durende uitvoering. De single edit, de 7 inch, zoals dat zo mooi heet. En toen heb ik jullie beloofd, de oplettende luisteraar kan zich dat vast nog herinneren, dat we ook een keer de lange versie zouden draaien. Met die heerlijke break erin, hè. Dat die lampen uitgingen, de stroboscopen gingen aan, er werd rook in de clubs geblazen. Ja, en dan probeerde je ook contact te maken, hè, met degene met wie op de dansvloer stond. Zij had haar handtasje op de dansvloer gezet, zo ging dat vroeger. En dan werd er gedanst op deze plaat. Van Edwin Starr uit 1978. Galaxy in den Bosch was net 1 maand open. Mijn grote held Peter Bartels, de enige echte DJ. De eerste DJ moet ik zeggen van Galaxy. Die draaide deze plaat en ik was verkocht. Ja, dat zijn mooie verhalen uit een ver, ver verleden. Edwin Starr dus. Contact, zo heet de plaat. En ga er even lekker voor zitten. Of juist niet, hè. Ga lekker een dansje doen. Waarom ook niet? Lekker achter in de tuin. Met een glaasje sangria in je hand. Of een lekker barcootje. Het kan mij niet schelen.

Welcome to the Disco Summer.

Hij scoort later nog dit met H-A-P-P-Y Happy Radio. Maar dit was toch wel de grote knaller die hij voort heeft gebracht uit 1978. En dat was natuurlijk Contact. En dan stond je op de vloer en dan maak je contact met een meisje, oogcontact. En dan hoop je dat je later op de avond nog wat ander contact kreeg. Laten we het daar maar op houden. Ik heb een LP'tje gevonden. Ik was van de week even lekker op mijn gemak een stadje gefietst. En er zitten nog wat leuke platenwinkels in Den Bosch, waar ik dus woon. En zo kwamen we in de Karrestraat uit. Ja, of All Streets, hè? De Karrestraat. Waar natuurlijk vroeger ook Galaxy en de Karrebar en zo zaten. De Santana Bar. Allemaal leuke tenten uit het verre verleden. En daar kwam ik een LP tegen. Die ik vroeger ook in bezit had van Revenge. En die LP heet Music Man. Daar staan allerlei leuke disco-deuntjes op. Maar er sprong er eentje uit. En die heet, ja, ik kan bijna niet wachten. It's 1979, It's Dancing Time. Zo heet die plaat. En die heb ik toen speciaal gekocht ook voor de titel eigenlijk. En het bleek ook nog een hele leuke LP te zijn. Dus die gaan we zo meteen draaien. Later in dit programma ook nog een speciaal verzoekje voor Johan van Carol Williams. Een hele speciale plaat nog van Tom Brown zit eraan te komen. Dus ja, blijf er lekker bij hier op Langstraat FM Dance Factory met René van der Meer.

0: zo'n programmaatje maken. Het zit er zo weer op. We hebben nog twee lekkere platen voor je klaarstaan. En vergeet niet even onze socials ook te volgen en te liken. Hè? Dat moet je wel even doen. Nou ja, moet het. Ik hoor dan iemand zeggen, ik moet helemaal niks. Maar het zou leuk zijn als je dat zou doen, ja. Gewoon eventjes zoeken op Instagram of op Facebook. Het liefst allebei. Dance Factory. Dan kom je vanzelf bij ons terecht. En als je dan ons gaat volgen en ook even een likeje geeft, dan vinden wij dat allemaal heel erg fijn. Dan zijn we daar heel, heel, heel erg blij mee.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: Het was dus Revenge. It's 1979. It's disco time. Zo is het maar net, hè. Leuk om die plaat weer een keer te horen. Fijn dat ik hem weer op de kop heb kunnen tikken. En dat voor 3 eurotjes, ja. En wat dacht je van deze? Over lekkere muziek gesproken, 1977. Love is You. Speciaal voor Johan Duivensloot, Carol Williams. Hoor eens. Die violins, de strings. Ah, ik krijg hier echt kippenvel van. Dankjewel voor deze fijne plaat, Johan. Je maakt me heel erg blij hiermee.

0: dit wordt mijn nieuwe goal. Ik heb deze plaat, maar dan op vinyl. Dus ik ga op zoek naar deze plaat. Ja. Carol Williams. Love is you. Speciaal voor Johan Duivestrook. En hoor nog eens even dat laatste stukje. Hij appt langzaam.
1: Have no fear, have no fear. Get on down, cause the man is here. Have no fear, have no fear. Mr. Renee van der Meer. Have no fear. Just get on up, just get on down. Have no fear, cause the man is here. The man is named Renee van der Meer. Do it now, do it. Just do it now, just do it. Do it.
0: Laatste plaats voor mij deze donderdag of zaterdagavond. Het is maar net wanneer je luistert. Tom Brown, die kennen we van Funkin' for Jamaica. Maar dit was ook een hele bijzondere plaat. Met een hele bijzondere titel. Een beetje geïnspireerd door de Afrikaanse bevolking, denk ik. Het is Fungi Mama, Bebop en Funkin' Disco Lipso. Zo heet het echt. En er waren veel DJ's in die tijd, die kwamen er niet uit die titel. En ja, ik had hem eigenlijk vrij snel onder de knie. Vond het altijd leuk om het uit te spreken. Bebop, funk, disco, lipso. Veel plezier met Dion Vurs. Zo meteen het volgende uur hier op Langstraat FM. Tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn twee mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De 3 lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: We are here 'cause you were there.
6: Dance.

0: zeg nou zelf, is dat niet heerlijk om het tweede uur Dance Factory zo lekker te beginnen met Sharon Redd. Zij heeft het over de straten. Beat the street. Het leven op straat. Hoe dat te overwinnen op het prachtige Rams Horn label. En wat een knallen was het in die tijd, ja.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Ja, en dat brengt ons op de tweede plaat. Tweede uurtje, Langstraat FM. Heerlijk geluisterd naar het eerste uur Dance Factory. René was weer heerlijk in vorm. Met al die fijne 70s platen. En dit is Nicholas Bailey. Begon al in 1969 met zijn eerste bandje, jongens. You know I like it, Nick Strager.

0: Ja, hij verscheen voor het eerst in de Duitse, Zwitserse en Oosterse hitparades. Met de heerlijke Walk in the Park. Ja, dat was zijn allereerste plaat. Ja, en daarna ging het natuurlijk met een little bit of jazz. Ging het all the way to the USA. En heeft hij hele lekkere dansplaten gemaakt uit die tijd.
1: Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. Boogie to the beat.
0: Ja, ja, de Eric G. Charge voor deze week is, ja, Bootsy Collins en Larry Graham.

Ja, en weet hij, deze week het heden en het verleden niet heerlijk dicht bij elkaar te brengen, deze Eric G. Maar hij was in the house. En dat is hij natuurlijk elke week. En deze was uit het archief van Eric G, ja. Zoveel goede suggesties al gedaan in de afgelopen jaren voor dit programma. Ja, dat wou ik zeggen. Je hoort Larry Graham. In wel een hele bijzondere mix. Ik zeg al, het heden en het verleden ligt dicht bij elkaar met deze Larry.

Ja, voor mij ook een beetje een verrassing eigenlijk deze. McFadden en Whitehead. Ain't No Stopping Us Now in de mashup met Larry Graham's Sooner or Later. Ik wist het niet, maar ja, het was wel zo. Nou, ik hoop dat je lekker zit te luisteren op jouw disco donderdag of zaterdagavond natuurlijk. En dat kan je het beste doen, denk ik, toch gewoon via de tv, hoor. Ziggo of KPN. We hebben gewoon een fijn kanaal waar wij op te ontvangen zijn. Larry Graham was natuurlijk de uitvinder van de slap-and-bass techniek. Hij tikte dan als het ware met zijn vingers een beetje op de basgitaar. Ja, hij sloeg er met zijn duim een beetje op. Mark King deed dat later ook veel met Level 42. En vorige week draaide ik een ballad en dat beviel me eigenlijk heel goed. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens even grasduinen in die stapel ballads die ik nog heb liggen. En wat vind ik dan een van de betere? Nou, deze eigenlijk. If You Were Here Tonight.

Ja, wat mij betreft een van de mooiste die Alexander O'Neill heeft gemaakt. Een van zijn mooiste ballads. Sunshine was er ook zo'n heerlijke plaat. Ja, jij weet, we zijn met de crew regelmatig nog, naar het laatste concert geweest van O'Neill hier in Nederland. Tanende gezondheid van de man. Het was niet meer wat het was voorheen. En wat leuk is om te vertellen is dat Alexander O'Neill oorspronkelijk de leadzanger was in The Time. The Time van The Bird, weet je wel. En later is hij vervangen door Morris Day. Vind ik een leuk weetje altijd om even te vertellen. Het bleek gewoon dat Alexander O'Neill was too black. Wat denk je daarvan?

Tony Scott, dames en heren, met een heerlijke jingle voor ons opgenomen. Het gaat niet zo heel erg best met de gezondheid van de Chief. Maar Robbie K, die straks weer losgaat met And the Beat Goes On, die kent hem goed. En ze zien elkaar vrij regelmatig. En met alle kracht die hij in zich heeft, heeft hij toch nog lekker een jingle ingesproken voor dit heerlijke programma Dance Factory. Ja, daar zijn we de Chief natuurlijk very grateful voor. Dus een shout-out to Tony Scott.

Atlantic Star op jouw radio. Wil je nou zelf even een lekker plaatje horen? Kan hij gewoon, hè? We hebben een appnummer 0621213210. En daar kan je gewoon prima terecht voor al jouw plaatjes die jij zou willen horen. En ja, zo kwam Jopie Hobbelen ook weer met een heerlijke plaat. En hij zegt, Dion, die kunnen we eigenlijk niet draaien in jouw programma. Ik zeg, jawel hoor, dat kan gewoon Dance Factory. Ja, hij zegt, maar ik wil die Amerikaanse remix zo graag horen. Ah, ik zeg, nou Joop, dat gaan we voor jou gewoon doen. Stephen Singleton en Mark White waren in de band Visa Versa, die na de rand is uitgerold door Martin Fry als EBC. Maar die eerste twee mensen die speelden ook mee op de Bugles album van Video Kill the Radio Star. Ja, en dat maakte zo dat Trevor Horn, de leider van die band weer, later ook ABC produceerde. Nou, dat voor het intro. Wat een verhaal zeg. All I'm saying, ABC, The Look of Love in de US Remix.

0: Ja, Booker Nobody, the Newberry the Third. Een hele mond vol eigenlijk. Met zijn Love Town. En wie wil daar nou niet zijn in Love Town? Zeg nou eerlijk. Fijn dat je nog even luistert naar die EBC, de Look of Love. Dat je het volgehouden hebt, dan ben je echt een fan van dit programma, zou ik maar zeggen.
1: Always a better music mix.
0: Dance, dance, dance, dance factory. Dan ben je echt een fan hoor. En dat waarderen wij natuurlijk gewoon. Ja. Iedereen is druk bezig ook met dat WK-voetbal en zeer begrijpelijk. Als je op donderdag luistert, dan weet je het nog niet. Maar als je op zaterdag luistert, ja, dan weet je het inmiddels wel, denk ik. Wat we gedaan hebben tegen Zweden. En luister hier eens even naar. Ja, van het LP Monster, dames en heren, kwam deze plaat van Herbie Hancock. Hij deed het samen met Gavin Christopher. Het is een zwanenzang. Het is soul met a little bit of jazz, zeg ik altijd.

Ja, je hoort het goed, jongens. Ja, het is een beetje het Stairway to Heaven van de soul, funk, disco, a little bit of jazz. Dat is het eigenlijk, Stars in Your Eyes. Of Stairway to Heaven. Het ligt zo dicht bij elkaar allemaal. Wat een lekkere plaats, zeg. Gavin Christopher en Herbie Hancock waren dat. En we hebben nog even, we gaan nog lekker door. Straks natuurlijk naar 10 uur of naar 11 uur als je op zaterdag luistert. Hebben we And the Beat Goes On. Robbie Koster deze keer denk ik met Peter Schouten samen. Maar wij draaien nog even lekker door, hoor.

and time flies when you're having fun. Dat is het, zo is het maar net. The Garden of Eve. Klein stukje maar, volgende keer misschien helemaal gedraaid in dit programma. En dan moet je gewoon weer inschakelen op jouw Disco Thursday Night. En dan weet je waarnaar je luistert. Zo is het maar net. René en ik hebben het graag gedaan hoor. Wij horen jullie nogmaals graag weer volgende week. Maak er een lekker weekend van. Of als je naar het weekend toe gaat, ja dan hetzelfde eigenlijk hè. Dance Factory. So is it.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Goed zo.
5: Langstraat FM.
6: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
7: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
8: By Robbie Costa.
9: Dance Factory.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

Het is niet druk, je bent vandaag de tweede. Ach, het einde van de maand, hè? Altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n Frans of plaatjes kijken? Toe wees je stof. Of heb je al niets meer?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.